Teren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Het geluid van de Radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3 uur.
1: Kasper Meijer met het NOS Journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 4 uur.
1: Kasper Meijer met het NOS Journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En op zondag wordt het zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
4: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

0: Mobiel, het geluid van de radio AN Leuze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Leuze.

0: mobiel. Het geluid van de radio AN Leuze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Leuze.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 5:00.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond.

0: Twee van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Schech staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Lunze, de lokale omroep van de gemeente AN Lunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

dag. Daar denk ik nog steeds aan. Want zonder jou heb ik totaal geen leven.

Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens wilt te leven. Vraag niet elke dag van je korte bestaan. Hoe hebben mijn pa en mijn grootpa gedaan? Hoe doet het mijn neef?

van je das, de vorm van je hoed en de snit van je jas en van je leven. Ze wijzen de paadjes waar langs je mag gaan en roepen ook boei waar ze even blijft staan. Ze kiezen je toekomst en ze kiezen je werk. Ze zoeken een kroeg voor je uit en een kerk.

je leefregels voor. Ze geven je raad en ze roepen in koor. Zo moet je leven. Met die mag je omgaan, maar die is te min. Met die moet je trouwen.

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio AM Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio AM Hunze. Mail even naar info@radioanhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioanhunze.nl.

bakken, Fietje, Fietje, akken bij de voederbakken. Het liefdesvuur laait hoog door het hooi. En als de hond niet blaft, dan is de nacht verrukkelijk. Dan zijn ze zo gelukkig, maar ik zeg erbij nadrukkelijk, als de polder maft. Morgen als de koeien bellen, bellen, is Akke weer de slomer tot en met. Hij kijkt alsof hij niet tot 10 kan tellen, met de warme eitjes in zijn bed. Fietje zit in zedig lange rokken, bij de kakelkippen in de stro.

0: verschrikkelijk, maar ik zeg er bijna drukkelijk.
1: Als de polder maft en de moraal in mensenharten smullen stille vuren, maar aan de buitenkant zie je geen fluit. De wildste bloemen bloeien langs de muren en helden zien er niet als helden uit. Mistripties met een parel in de navel breidt eenzaam wollen wanten in de flat. En Akke met zijn uitgestreken snavel spreidt in de koeienstaal zijn hemelbed. Want s'nachts dan gaat

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 6:00.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als

0: een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
5: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.

0: stemmen op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En

0: direct in contact met de studio van Radio Aijnhunze? Dat kan op drie manieren. Ga naar www.radioaijnhunze.nl en klik op de button van de chatbox. Mobiel appen kan ook. Naar nummer 06 533 747 99. Of natuurlijk gewoon even bellen. 0592 70 30 30.
1: Geef mij de wodka, Anoushka, en laat ons dat ding. De wodka begrijpt me, maar jij bent te min. Geef mij de wodka, Anoushka, en geef.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station.

0: ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. En morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Lunze. De lokale omroep van de gemeente AN Lunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Lunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera, mijn CBF-erkende goede doel in beeld.
4: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
5: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars, doneer op bartimeusfonds.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Lunze. Radio AN Lunze.
7: Radio AN Lunze.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerden Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal, nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: Tocutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.

deze vlek stuk voor stuk. Ik had een ander beeld van echt geluk. Toneel is leeg, publiek is fout.

sen vaat. Mooi in de ding op mijn paard. Net als hier een schierakkoord. Of gooi je rood dat de zoek net in aas belicht. Proost me, ja.

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Heuze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heuze.

Dan, Eric, Ron, and Peter, and Paul.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten en probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna twee keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. Het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Socutera, mijn CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
5: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou.

0: Ga naar brandwondenstichting.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

Ja, goedemorgen luisteraars bij Radio Aan Hunze. Achter de morgen kan we. En u hebt het al een beetje door. We zitten vandaag in Anne. Dus ik zou zeggen goedemorgen allemaal. Het is 6 minuten over 9. En dat is de zaterdagavondtijn, of de zaterdagmorgentijn. En tot de klok van 12 uur ben ik bij jullie met leukste muziek van jong en oud. En we zijn te zien op DHB, zijn we te beluisteren. En op het kraal van Radio Aan Hunze zijn wij te zien. En ik wil zeggen, mensen genieten van. Wilt u een groetje verzoekje doen, kun je altijd via de WhatsApp doen. Ik wil zeggen, ik ga even de playlist volgooien hier. En genieten van. Goedemorgen!

Ja, je hoort wel, hè? De nieuwe versie van onze Aman met op de Tinder naar Marokko. Marie moet gewoon even wegblijven. Maar je hoort het wel, hè? Dat was met de tram naar Marokko, of met de tandem naar Marokko van Aman. Maar mensen, kunnen jullie deze nog? Moet je horen. Ja, lieve luisteraartjes, ik wil zeggen, swing mee! En dan allemaal bij de zaterdagmorgen café! Rama Yama! Solero!

stil op straat. In een steeg, achter een poort, lag een meisje. Ik knielde bij haar neer om te helpen.

beroep als verdachte. Duizenden vragen werden mij gesteld. Hoe onschuldig ik ook was, niemand geloofde mij. Het bloed dat aan mijn handen kleefde, was voor hen het bewijs.

0: Lekker mensen, zo'n lekker mooi nummertje op de vroege morgen van de voortuig. Waarom moet ik nu lijden? Hey, daarvoor was Reach My Darling van onze Bonnie Taylor. Ik kreeg gisteravond kreeg ik een instrumentale binnen. Ik denk, ma, die kun je wel eens bij je radio aanhunsen draaien. Moet ze horen, mensen. Moet ze horen. En als jullie het mooi vinden, dan app je ze even naar de Radio AA in Hunze. Moet ze horen, jongens. Wat een lekker instrumentale.
1: This is like a spiral, you know, which continued for decades, you know, for so many years. But I decided, okay, I'm going to see the doctors. I'm going to do something about it. And I did.
0: En dat was reclame. Moet ze horen, jongens. Lekker nummertje!

Ja, lieve luisteraars, je ziet het alweer. Het is bijna weer 10 uur. Dan houden we even het nieuws in het weer. Ja, in 2 uurtje gaan we lekker weer lekker muziek uitzoeken. Weinig gepraat en veel muziek. Maar als u denkt, ja, we willen even een verzoekje aanvragen, ken al altijd. Dat doet u gewoon via de WhatsApp-kanaal. WhatsApp, hè? Noem zoiets. WhatsApp.

Oké, lieve luisteraartjes, we gaan even naar de time van 10 uur. En daarna 10 uur zijn we weer met het tweede deel van de Zaterdagmorgencafé. Ook alle mensen die lekker zitten te luisteren via de DAB of via de kabelkanaal. Alle lijntjes van de kabelskanaal of via internet of via 105.6 in de ether.

Oké, we gaan verder weer met een stukje muziek tot de klok van 10 uur. En dan zijn we zo weer met de tweede uurtje, de Zaterdagmorgencafé. Mensen, kunnen jullie deze nog?

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogschieten ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
4: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars. Doneer op bartimeusfonds.nl.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
7: Goedemorgen, dit is het Zaterdagmorgencafé met Freddy Schutrum.

Ja, ja, mensen, het tweede uurtje van de Zaterdagmorgencafé. Ja, we gaan die tijd ook snel, hè? Ja, het is alweer 10 uur geweest, 10:04. Ja, en ik zit hier een beetje te kijken op WhatsApp en ja, geen verzoekjes. Nou, lekker joh, dan kunnen we lekker mooi doordraaien, hè. Nou, ik heb ook heel veel nummers heb ik hier klaarstaan. Dus even kijken wat we zometeen gaan draaien. Ja, ik heb van alles wat, dus we gaan zo beginnen. Goedemorgen, Zaterdagmorgencafé.

Ja, ja, lieve luisteraars, je hoort het alweer. Het is bijna weer 11 uur. Ja, en we hebben nog 1 uurtje. En dan kunnen we weer op de fiets naar Marokko. Ja, dan gaan we op de fiets naar weer Duitsland. Ja, ja. Maar we gaan eerst even naar het nieuws uit weer. En zijn we zo bij weer het tweede uurtje, of de derde uurtje, de Zaterdagmorgencafé vanuit Annen. Niet vanuit de thuisstudio, maar vanuit Annen. Hè. En eigenlijk is het de bedoeling, mensen, dat wij dus

één keer in de Fietsdaging en Anne zijn in de studio en de volgende keer weer vanaf huis, hè? Ja, we zijn straks wel benieuwd hoe dat straks gaat met Radio Maat, hè? Ik bedoel, als wij straks bij Radio Maat komen, hoe gaat het dan, de uitzending? Ja, we gaan dus even navragen aan de technische dienst van Radio Anuns in Maat. Maar ja, tot die tijd, mensen. Kunt u nog elke zaterdagmorgen gewoon luisteren naar de Zaterdagmorgencafé. Ja, en er zijn eigenlijk ook wat dingen van plan binnen de organisatie van de Zaterdagmorgencafé. We gaan weer met de interviews. We gaan even kijken met welke partijen wij in zee gaan, met wie en hoe en wat. Maar die tijd komt het allemaal wel. Wij gaan eerst verder op deze manier. En dan, ik zou zeggen, we gaan de klok van 11 uur tegemoet. En daarna gaan wij even de hele mooie nieuws horen. Want ik hoorde vanmorgen al in het nieuws dat de dieselprijzen en de diesels niet meer veel verkoop worden in Nederland. Eigenlijk is dat wel een beetje jammer, hè? Maar we gaan eerst nou naar Ben Steenke. Moet je horen, jongens. Moet je horen, jongens. Wat een lekker plaatje.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst-ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
5: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

Ja, ja, laatste uurtje, mensen. Laatste uurtje komt tevoorschijn. Ja, wat bent u van mij gewend? Wij zijn gewoon een beetje... ik zeg altijd laatste uur in de piraten zijn. Nou, ik zal eens kijken, mensen, wat ik jullie in aanbieding heb. Want ik heb heel veel klaarstaan. Maar ja, dan hebben we tot vanavond nog wel wat te doen, hè? Maar ik ga gewoon met het eerste liedje beginnen. Dat is van BZN. Met Venus of Fire. Dus we zeggen, we gaan verder. En genieten van... Laatste uurtje. Jawel.

Hey, we gaan ook even verder met wat plaatjes hier. Ja, we zijn even een beetje aan het uitzoeken wat voor plaatjes we moeten draaien. Ja, want vorige week kregen we Yassi, Freddy, heb jij nou een U-box waar je alles in stopt? Of is het gewoon wat je in je playlist gewoon... Nou, ik gooi het gewoon in mijn playlist en als ik denk, hé, dat is wat, dan draaien we het.

Maar ja, tot die tijd zijn we gewoon een beetje hier aan het zoeken. Wat gaan we doen? En we zijn ook bezig achter de schermen met de interviews. Ik zeg altijd maar zo, we zijn nog vanaf 2020 met de corona zijn we al bezig hier bij Radio Arnhem met ons programma. Ja, ze zeggen altijd tegen mij, vernieuwigheid is altijd goed, hè. Want als wij zien dat we dan in 2007 of 2028 omroep maat worden, dan mag ik aanhouden eens met mijn programma bezig of met mijn formaat van mijn programma. Maar dat komt wel goed, hè. Mark die zegt altijd, Fred, jij bent een man met misschien wel miljoenen liedjes in je playlist. Nou, ik denk dat het wel meevalt, Mark, hoor. Oké, lieve luisteraars, we gaan even wat leuke plaatjes voor jullie draaien. En dan is het ook weer bijna weer 12 uur. Dan komt, als het goed is, komt het Duitse programma ernaar. En dan hebben wij weer de non-stop muziek van de hele dag. Ik kan alleen maar zeggen, ik ga verder met Don Mercedes. Wat een schoot op J.R. Juling. Wie schoot eigenlijk op, dat weet ik ook niet. Oké, maar we gaan verder. Goedemorgen, zaterdagmorgen.

Ja, lieve luisteraartjes, u hoort het alweer. We gaan even een beetje richting het Engelse muziek. En dat doen we met Celine Dion. Ik heb hem van de week nog gezien op televisie. Wat nog een jonge, mooie vrouw die bijna 70 is. Maar ik zou zeggen, luister lekker mee naar de Zaterdagmorgencafé met uw gastheer Freddy Schutterup.

Oh, lekker mensen, hè? Jullie zullen gedacht hebben, die Freddy die gaat van de Nederlandse helemaal weer naar de country-stijl. Ja, klopt, dit is Ben Steeneke. Met Summer Dead Look. Maar we gaan even naar waar gaan we toe? We gaan naar Rodos in Griekenland. Maar daar zingen ze en doen ze ook allemaal de...

bezoekie klinkt. Als het bezoekie klinkt van Bobby Elfberg of Bergen. En ik zou zeggen, mensen, tot de klok was 12 uur ben ik bij jullie. Met de zaterdagmorgen café.

Dus luister, zoals we zeggen, wij hebben nog een 10 minuutjes. Maar ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot andere week zaterdag. Zijn we weer vanuit de sluitstudio.

wil. En ik zou zeggen, allemaal bedankt. En je kunt zo meteen verder luisteren naar de Duitse programma. En ik kan alleen maar vanaf deze kant zeggen, hoi, tot andere week. Mooi.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 12 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, maar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse Sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Schegg is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Heuze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heuze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 1 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester.

0: gisteren. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het langebaan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Solocritera, mijn CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogschieten ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
5: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars. Doneer op bartimeusfonds.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Leuze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Leuze.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft 2 Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden,

0: is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüsts ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen en ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
6: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 3:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot, die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval.

0: geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Lunze, de lokale omroep van de gemeente AN Lunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Lunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera, mijn CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
5: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars. Doneer op bartimeusfonds.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een video.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl, waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Socutera.

0: het CBF erkende goede doelen in beeld.
1: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
2: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 5:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8:00 vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.

0: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
1: Radio A. en Hunze.
0: Mobiel, het geluid van Radio A. en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Leuze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Leuze.

0: is het nieuws op Radio A.N. Hunze. Het is 6:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A.N. Hunze, de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A.N. Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogschieten ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
5: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars. Doneer op bartimeusfonds.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze. Radio A.N. Hunze.
0: Radio A.N. Hunze.
7: Goedenavond allemaal, ik wil graag deze vergadering openen. Welkom aan de raadsteden, welkom college, mensen op de tribune, commissieleden. Ook mensen die thuis zijn, van harte welkom om deze raadsvergadering bij te wonen. We hebben een drietal afmeldingen, dus die zijn van de heer

0: mij, de heer Hof en de heer Petsinger. En de heer Petsinger die is opa geworden. Het is logisch dat hij daar ook de voorrang aan geeft. Dus op deze plek ook van harte gefeliciteerd natuurlijk voor hem. Dan hebben we de vaststelling van de agenda. Kunnen we die vaststellen zoals die voorligt? Dat is het geval, dan is die daarmee ook vastgesteld. We hebben twee inwoners die zich gemeld hebben voor de inspraak. Dat is mevrouw Zwaag en de heer Plaatje, allebei over een ingekomen stuk over het Boerenbos. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. En ik zou aan mevrouw Zwaag willen vragen om in de kring plaats te nemen. Bij mevrouw De Groot, als mevrouw De Groot ook zo dienstbaar wil zijn om even de microfoon aan te zetten. Aan u het woord.
1: Geachte college van burgemeester en wethouders, geachte aanwezigen. Dank u wel, meneer de voorzitter, voor de geboden gelegenheid om vanavond te mogen inspreken met betrekking tot het beheerplan van de gemeente ten aanzien van het Boerenbos in Rolde. Het Boerenbos is voor mij en de inwoners een belangrijk onderdeel van het dorp en wel om diverse redenen. Het is een mooi wandel- en fietsgebied waar je gedurende het alle jaargetijden kunt genieten van vogels, dieren, bomen en struiken. En in de afgelopen hete periode bleek het bos een goede verkoeler. Bovendien heeft het in groter verband een functie voor opvang van fijnstof, als het ware de groene long van Rolde, en helpt het bos de CO2 te reduceren. Wat gezien de klimaatverandering zeer noodzakelijk is. Het Boerenbos, gelegen op de Hondsrug en bestaande uit een stuk gemengd naald loofbos en een gemengd naaldbos, is zo'n 115 jaar geleden aangeplant ter bestrijding van de zandverstuiving en een beter waterbeheer voor het stroomgebied van de Drentse Aa. Er is nooit sprake geweest van een productiebos. Afgelopen 4 juni zijn de inwoners mondeling geïnformeerd over de inhoud van het beheerplan. Er lag geen geschreven plan ter inzage. En tot op de dag van vandaag hebben wij dit plan niet in kunnen of mogen zien. Er werd ons verteld dat er in de afgelopen 20 jaar geen onderhoud was gepleegd en dat het nu tijd werd het bos toekomstbestendig te maken. Aan de hand van dia's werd getoond hoe het bos eruit zou moeten gaan zien als er in mijn ogen drastische ingrepen zouden worden uitgevoerd. Alle Douglasbomen, de grootste en dikste beuken en eiken geoogst, het gemengde naaldbos, de hulst, de vlier, de krent, alles gekapt of gerooid, gewoon weg, verwijderd en de vraag is waarom. Het betekent dat er voor veel soorten dieren geen plek meer is. Er leven bedreigde en beschermde diersoorten, en dat is nogal een rijtje, waaronder de hazelworm, de zwarte specht, de boommarter, steenmarter, uilen, sperwer, vleermuizen en rode eekhoorn. En die vallen allemaal onder de Nederlandse Natuurbeschermingswet. Hun leefgebied wordt ernstig aangetast of het verdwijnt. Er is sprake van het verwijderen van de humuslaag. Dat betekent dat de bodem uitdroogt en alle voedingsstoffen zullen verdwijnen. En nog een grote aanslag op de bodemstructuur is dat er 4 meter brede banen moeten worden aangelegd ten behoeve van het zware materieel dat moet worden ingezet voor de uitvoering van de werkzaamheden en de afvoer van de gerooide bomen en struiken. Alles bij elkaar opgesteld blijft er niet zoveel over van het huidige bos. Het lijkt erop dat de gemeente terug wil naar de periode van zandverstuivingen. De gemeente gaf aan dat ze bij de uitvoering rekening moet houden met de ligging van het gebied. De Hondsrug is namelijk van grote archeologische, ecologische en cultuurhistorische waarde. Dat betekent onder andere dat de bodemstructuur, het relief, intact moet blijven. Maar de gemeente geeft op geen enkele manier aan hoe zij met alle bovengenoemde factoren rekening wil houden. Nergens worden de mogelijke effecten van deze kaalslag op het ecologische systeem genoemd. Niet wat betreft de vogels, de dieren, de bodemstructuur.

0: de watervoorziening en de andere genoemde functies van het boerbos. Ik vraag mij af of deze drastische ingrepen wel nodig zijn om het bos te behouden en toekomstbestendig te maken. Ik eis dan ook dat er voordat er met de werkzaamheden wordt begonnen, een gedegen onderzoek komt. Dat er minimaal één keer in elk jaargetij een quickscan wordt gedaan, dus niet één eind 26, maar tenminste vier keer verspreid over een heel jaar. Want wat je ziet aan dieren en planten varieert per seizoen. En dan nog zie je alle dieren niet op één dag of nacht en soms zelfs helemaal niet. Bovendien eis ik dat de quickscans worden uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, gespecialiseerd in ecologische en milieutechnische vraagstukken, dus niet door Bosgroep Noordoost-Nederland, want dan keurt de slager zijn eigen vlees. De bevindingen, evenals het conceptplan, moeten openbaar worden gemaakt en besproken met bewoners van Rolde. Dit alles om tot een zo evenwichtig mogelijke aanpak te komen ten gunste van een gezond boerbos. Dank u wel voor uw aandacht.
1: Dank u wel, mevrouw Zwaag. Ik kijk de kring rond of er behoefte is uiteraard om verduidelijkende vragen te stellen. Is niet het geval, dan bent u duidelijk geweest. Dank u wel.
0: Oké, hartelijk dank.
1: Dan zou ik graag in dit plaatje willen vragen om dezelfde plek plaats te nemen. En ook aan u het woord.
2: Ja, dank u wel, leden van de raad en van het college. Ik ga het iets korter en bondiger houden dan mijn voorganger, want die heeft zich dusdanig verdiept en er dusdanig veel deskundig over gesproken. Daar ga ik het nooit van winnen. Maar wat mij opgevallen is, ik ben op diezelfde informatiebijeenkomst geweest. En die bijeenkomsten die vinden, dat hoef ik u waarschijnlijk niet uit te leggen, plaats op basis van de wetsversterking participatie op decentraal niveau. Een wetgever heeft altijd een intentie als hij een wet maakt. En de intentie met deze wetgeving is dat je ervoor zorgt dat als je iets besluit, dat als je iets gaat doen, dat daar draagvlak voor is en voor blijft in de samenleving. En wat ik op deze bijeenkomst heb gezien, voldoet daar niet aan. Ik vond het echt heel jammer. Het was op een punt dat of je was vroeg met de vakantie of je was aan het werk. En een paar mensen hadden gelukkig nog wel tijd voor. En iedereen die er was, was vrij kritisch. En ik denk ook terecht. En ik vind het echt een zwaar punt, ook omdat dit college echt besloten heeft dat die participatie hierbij hoort. Die stukken heeft u ook allemaal behandeld ergens in april van dit jaar. Dus dat is het eerste punt waar ik denk van nou, dit gaat lang niet zoals het eigenlijk bedoeld had geweest, ga ik vanuit tenminste. Je ziet over het algemeen in deze gemeente dat we heel veel dingen in redelijkheid doen, dus ik zoek er ook geen kwalijke opzet achter. Maar tegelijkertijd, de bosgroep hield daar een presentatie en de bosgroep had onderzocht en de bosgroep kwam tot de conclusie dat we de bosgroep nodig zijn. Dames en heren, wij van WC Eens hebben uitgezocht dat u WC Eens moet gaan kopen. En daar loopt u allemaal gewoon in mee. Dat lijkt me niet de bedoeling en dat is ook vast niet de intentie geweest. En ja, als je dan kijkt van, je hebt eigenlijk de participatie niet op orde. Als je dan kijkt van, wat wordt hier nou uitgerold? Want er was al een plan, dat werd ter plekke ook wel gezegd. Ja, het is een conceptplan en we mogen erover meepraten. Maar dat is wat anders dan dat je aan het begin van het verhaal al je woord mag doen. En dan kom ik bij wat dat plan dan wel is. Dat beetje informatie wat we er ter plekke uit konden trekken. Dat ging over die Douglas-sparren. Ik heb daar thuis een grapje over gemaakt, ik ga het hier ook in doen, want het is allemaal verschillende politieke smaak. Maar het is een invasieve exoot, zo'n Douglas-spar. Dus de bosgroep, daar zit toch ergens een PVV en die denkt, ruk bij die buitenlanders. Dat is mijn grapje van thuis. Ik begrijp dat en ik begrijp dat als er beleid is. Maar wat ik niet begrijp is dat je er wegen naartoe maakt om een paar honderd bomen te gekappen in een bos. Dat je dan wegen moet maken van 4 meter breed. En dit is een bos waar de bomen niet netjes in de rij staan. Hè? Staan hier hartstikke door elkaar. Dus die wegen van 4 meter breed, die gaan nog een paar honderd bomen onderuit halen, dames en heren. Dat is het logische gevolg van wat hier gaat gebeuren. We zien straks door het kappen het bos niet meer. Dus als ik dit bij me optel, het kan nooit uw bedoeling zijn om zo'n ravage aan te richten in het gemeentebos.

0: Het kan nooit uw bedoeling zijn om de participatie maar half-half uit te voeren. Ik zou zeggen, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. En ik roep u allen op om hier nog eens heel kritisch naar te kijken. En dan zien we elkaar in de toekomst wel terug. Dankjewel.
1: Maar het laatste hoop ik sowieso altijd. Ja, daar ontmoeten kan natuurlijk nooit kwaad. Ik kijk de kring rond. Ik vind deze inspraak ook nog aanvullende vragen zijn. Dus ook in ieder geval, u bent helder geweest met het plaatje. Dank u wel.
2: Dank u wel.
1: Dan hebben wij geen specifieke vragen nu voor het vragen een half uur. Zijn er twee schriftelijke vragen die nog openstaan. Dat is van gemeentebelangen over het Markenhuis en van D66 over de huisvesting van het Nassau-Vincent College. Er is wel een laatste vraag beantwoord. Die ging die was van de VVD en die ging over compensatiewoning in het landelijk gebied. Dus ik weet niet of daar op dit moment nog aanvullende vragen op zijn. Dat is niet het geval. Dan ga ik met u door naar de vaststelling van de besluitenlijst van de vorige raadsvergadering. Wenst iemand daarover het woord? Ja, meneer Stol.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Het besluitenlijst valt ons op dat de verslaggeving van de ingekomen stukken wel heel erg sumier is. Bij de aanvullende vragen lezen we eigenlijk alleen maar wie de vraag heeft gesteld en wie deze heeft beantwoord. Inhoudelijk blijft volledig onduidelijk waar de vraag over ging en wat het antwoord was. En we begrijpen dat een besluitenlijst geen uitgebreid verslag hoeft te zijn, maar alleen de poppetjes noemen vinden wij wel heel erg mager. Onze vraag is dan ook eigenlijk precies en ook aan de raad gevraagd, wat is het uitgangspunt van deze manier van verslag leggen? Kun je dan niet beter zeggen dat alle ingekomen stukken zijn bevraagd en beantwoord? Punt. Of moeten aanvullende vragen kort worden weergegeven waar de vraag over ging en wat de strekking van het antwoord was? Dus ja, dat is eigenlijk een vraag. Ik vond dit een beetje als een leek dit leest dan over die ingekomen stukken, dan komt eigenlijk niks uit. Dus dat was dan even mijn vraag.
1: Dank u wel. Nou, zal ik daar maar proberen een antwoord op te geven. Het antwoord is heel, heel plat. We hebben opnames. Dus als je het echt terug wil kijken, moet je de opnames gewoon terugkijken. Daarom is het verslag heel beperkt. Als we dat anders willen, ja, dan moet het in het presidium er een keer over hebben hoe we dat gaan doen. Maar het is wel de manier waarop we het er al langere tijd doen. Ik lees de verslagen nooit, want het is al geweest. Hè? Dus als je wat wilt en je wilt echt weten hoe de bespreking is gegaan, ja, dan moet je echt de band terugkijken. Maar als u het anders wil, dan moet het in het presidium daar gewoon even over hebben.
3: Dan neem ik het mee naar het presidium. Dank u wel.
1: Is goed. Kan ik dan op dit moment de besluitenlijst vaststellen? Dat is dan daarmee ook gebeurd. Dan gaan we naar de definitieve verklaringen van geen bedenkingen voor de woningbouw in de Assenstraat 5. Dat is een plan wat al een tijdje loopt. Er worden 33 sociale huurwoningen gerealiseerd, verdeeld over de bestaande boerderij, een nieuwe schuur en een hofje. Die wens daar over het woord. Ja, meneer Heijman.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, op 16 april hebben wij al een positieve reactie gegeven op de ontwerpverklaring van die geen bedenkingen. En het zal vreemd zijn als we nu zouden zeggen van, we doen het niet. Maar dat is zeker niet het geval. Wij willen zeker onze waardering uitspreken naar de volmacht op de wijze waarop ze hier, deze locatie, tot een mooie invulling willen brengen met 33 woningen in de sociale sfeer. De boerderij die blijft, in elk geval het voorhuis blijft intact. Dat is mooi. En de schuur die erachter wordt gebouwd, opnieuw wordt gebouwd, die krijgt ook weer het karakteristiek van het oorspronkelijke. Prachtig mooi. Het is een aanwens voor Gieten, zeker hier in het centrum van het dorp. Wij hopen en wij denken dat daar veel belangstelling voor zal zijn. En dan kom ik tot het volgende, voorzitter. Vorige week hebben wij de prestatieafspraken en dergelijke hier in de raad behandeld. En toen hebben we het ook gehad over het toewijzen van woningen. Toen kregen we het over dorpsbinding. De volmacht die mag een x-aantal woningen uitgeven in het kader van dorpsbinding. En zoals ik had begrepen is er op dit moment maar 5% van het aantal woningen wat jaarlijks beschikbaar komt. En ik heb het jaarverslag van 2025 even erop nageslagen. En toen waren er 100 mutaties. Dus op het moment dat je 100 mutaties hebt, dan zou je zeggen, 5 van die mutaties mag je dan aan toewijzen aan mensen met een dorpsbinding. En dat is heel weinig. En zeker omdat Gieten ook in de toekomst toch meer die centrumfunctie gaat vervullen, betekent dat dat ook mensen in de omliggende dorpen zeggen van, ja, wij willen eigenlijk, als we wat ouder zijn, wel in Gieten wonen. En dat is onze oproep ook aan uw college en ook indirect aan de volmacht,

0: om ten aanzien van deze locatie ook te komen tot die dorpsbinding. Dan wel de regionale binding. Vorige week werd gezegd voor de Meijeringhof en Meijeringstee, zoals deze locatie heet, een mooie naam trouwens, is op dit moment die dorpsbinding nog niet gegeven, maar de woningen zijn waarschijnlijk nog niet verzegd, ze moeten nog gebouwd worden. Dus onze oproep is, college en woningbouwvereniging, probeer die dorpsbinding voor Gieten en de omliggende dorpen hier ook van toepassing op te laten verklaren. Dat is eigenlijk onze boodschap, voorzitter. Dank u wel.
1: Ja, dank u wel. Mevrouw Nissen.
2: Ja, voorzitter, dank u wel. ProA Anunt is heel blij dat hier inderdaad sociale huurwoningen worden gebouwd. We hebben vorige week de volmacht al gehoord en die hebben ook het plan al gepresenteerd. En volgens mij zei er toen ook al iemand van, nou, die dorpsbinding, Maar goed, ik kan wel met meneer Heijman meegaan als ze zeggen het moet breder zijn dan alleen maar inwoners uit Gieten. Dus wij zijn heel blij dat hier in ieder geval wel huurwoningen worden gerealiseerd. Tot zover, voorzitter.
1: Dank u wel, mevrouw Maddens.
3: Ja, voorzitter. Van een boerderij met 1 woning naar 33 woningen. Dat is wat de VVD betreft nog eens inbreiden. De agendering van vandaag volgt op de definitieve VVGB die ter inzage is gelegd in april. We zien dat er goed is nagedacht over parkeren en we waarderen vooral de manier waarop is omgegaan met de participatie en de ingediende zienswijze. Want een zienswijze kun je niet voorkomen, maar wel wat je ermee doet. En dat zien we hier, er is geluisterd naar de indiener en het plan is op onderdelen aangepast. Dan even 2 punten waar we als VVD op willen inzoomen. En wat het eerste punt betreft sluiten we ons volledig aan met onze collega's van gemeentebelangen. Het aspect dorpsbinding vonden wij niet terug in de stukken. En dat vinden we eigenlijk wel echt een gemiste kans als we het hier hebben over 33 woningen in een dorp als Gieten. En vooral die dorpsbinding is wat ons betreft heel belangrijk voor het verenigingsleven en de sociale cohesie. Dus wij willen wel meegaan en ook eigenlijk wel richting de wethouder verzoeken hoe ver hij wil gaan richting de corporaties om dit iets meer af te dwingen. En de tweede waar wij wel interesse in hebben is de huurdersnorm. Want wij zien een plan waarin 1 keer 33 sociale huurwoningen worden toegevoegd. En dat is voor het sommetje 100% van het plan. En daarmee ruim boven de gebruikelijke norm van 30%. En als VVD-fractie zijn we dan ook vooral benieuwd of dit hogere aandeel sociale huur ook meegewogen wordt in de gemeentelijke programmering en eventueel uitwisselbaar wordt gemaakt met andere woningbouwlocaties. Oftewel, kan een overprestatie hier betekenen dat op een andere locatie een keer iets minder dan 30% sociale huur wordt gerealiseerd. Want de ervaring leert dat juist deze onrendabele top veel projecten vertraagt. Dus wat ons betreft een mooi plan, goede stappen vanuit het college, maar met nog wel 2 punten die we vooral belangrijk vinden voor de verdere uitwerking. Dank, voorzitter.
2: Voorzitter?
1: Mevrouw Nezen, zeker.
2: Ik wil er even op reageren richting mevrouw Schuitema. U zegt, ja, dit is 100%. Wij zijn er als ProA en hun zijn heel blij mee, want we krijgen straks nog een aantal projecten die we gaan bespreken. En daar wordt die 30% hoog, nee, absoluut niet gehaald. Dus ik denk dat dit wel een aardige balans zo brengt.
1: Mevrouw Martens.
3: Ja, voorzitter, het is pro en mevrouw Nezen haar invulling dan blijkbaar dat wij niet blij zijn dat er 30% sociale huurwoningen worden gebouwd. Dat is niet wat we hebben gezegd. Wat wij vooral zien is dat we kansen zoeken voor andere projecten die juist stuk lopen op deze normering. Dus ja, we vinden het hartstikke mooi dat er in één klap zoveel sociale huurwoningen komen. Maar we zijn ook kritisch dat we vinden dat dit niet op alle projecten de vertraging als reden moet hebben.
1: Dank u wel, mevrouw de Groot.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook D66 vindt dit een mooi plan. Is ook blij met 33 sociale huurwoningen in Gieten. 2 opmerkingen naar aanleiding van de zienswijze en hoe daarmee omgegaan is. Allereerst als het gaat om de gevreesde verstoring van het woongenot. Nou, daar zijn aanpassingen uit voortgekomen. Goed om te zien dat daar een gevolg aan wordt gegeven. Met betrekking tot parkeren zien we dat niet helemaal op dezelfde manier terug. Dus daar hebben we nog wel een vraag over. Er is een parkeerterrein met ongeveer evenveel parkeerplaatsen als dat er woningen zijn. Maar hoe is het geregeld voor eventuele bezoekers? En dezelfde vraag hebben we eigenlijk ook voor verkeersbewegingen van die bezoekers. Is daar rekening mee gehouden? En dan wil ik tot slot nog even reageren op de oproep van de heer Heijerman. Als het gaat om voorrang voor mensen met een lokale binding. Ja, we kunnen hier het college en de woningbouwstichting wel oproepen om dat te regelen. Maar zouden we dat als raad niet gewoon zelf moeten regelen in een huisvestingsverordening?

0: zover.
1: Dank u wel.
0: Stol.
2: Dank u wel, voorzitter. Ja, ook CDA is blij natuurlijk met dat er 33 woningen toegevoegd worden aan de sociale woningvoorraad. We hebben te maken met een duidelijk tekort aan woningen en de vraag naar passende woningen is groot. En daarnaast hebben we vorige week ook gehoord op de informerende bijeenkomst dat de woningstichting ook meer woningen beschikbaar moet stellen voor urgente en bijzondere doelgroepen. En met dit plan worden er dus ook meer woningen toegevoegd aan de huurvoorraad van de woningstichting. En dus kunnen we daar misschien ook wat meer aan voldoen. En we vinden het daarbij positief dat naar aanleiding van een zienswijze het plan op onderdelen is aangepast. Dat laat wat ons betreft zien dat er serieus naar de omgeving is geluisterd en waar mogelijk rekening is gehouden met de belangen van omwonenden. Als afwegende vinden wij als CDA dat het belang van de woningbouw opweegt tegen de bezwaren. We moeten oog hebben voor de omgeving, maar we moeten ook woningen bouwen voor de mensen die vandaag en morgen een woning nodig hebben. Daarom kunnen wij instemmen met dit voorstel. Dank u wel, voorzitter.
0: Dank u wel. Dan geef ik graag voor de beantwoording het woord aan wethouder Verder.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja, ik had eigenlijk ook niet anders verwacht. Dus alleen maar lovende woorden in feite van alle fracties op dit plan. Ook wel overeenkomstig april. Dus daar ben ik blij mee. En ik hoor ook meerdere fracties de blijheid uitspreken. Ik heb ook nog een paar vragen uiteraard gehoord. En die had ik ook wel minder meer verwacht. Dus dat is ook wel mooi in die zin. Als eerste het aspect dorpsbinding. Ik had een verhaal verwacht. Dus ik had stiekem wel even contact gehad met de volmacht. En die hebben mij, staat al deels in de bijdrage van de heer Heijerman. Dat zij dat ze gaan bepalen en vastleggen. Zodra de bouw begonnen is. En dat ze echt zicht hebben op van hoe ontwikkelen de bouwkosten en hoe gaan wij vervolgens hiermee om in onze toewijzingsbeleid. Dat schijnt ook volgens de norm van de Rijksoverheid te moeten gaan. Daarnaast hebben zij vorige week ook gereageerd met tijdens de informatiebijeenkomst en ook dat ze wel hoger willen en dat willen ze hier ook graag en dat wil ik ook graag natuurlijk, logischerwijs. Dus daar gaan we ons ook heel erg voor inzetten in die zin, dus dat kan ik wel beamen. En qua VVD betreft, ik werd in wezen al beantwoord door mevrouw Neesen. Tuurlijk, dit is 100% sociale huur. Ook vanavond en nog misschien een aantal zullen nog voorbij komen waar dat percentage lang niet gehaald wordt en de 30% soms ook niet. Maar dit is dan wel uitwisselbaar, want je moet het ook in een grotere context zien. Lokaal, regionaal, binnen de gemeentegrenzen. Dus daar kunnen we dan, om het zo maar te noemen, toch wel eens een dankbaar gebruik van maken. Het mag geen excuus zijn van, we hebben daar in Gieten nu is al zoveel bijgedragen, dan kunnen we daar wel wat minder doen. Nee, absoluut niet. Want zeker vanaf 1 juli gerekend en toen er werd regieversterking volkshuisvesting is ingegaan, gaan we er echt hard op handhaven om de plannen ook die normen mee te nemen. En nog even ten aanzien van mevrouw De Groot naar vraag. Enerzijds dat de inzienswijze is verwerkt in het geheel, in goed overleg. Nou, daar was ik ook al blij mee inderdaad. En qua parkeren is het conform de CRW-norm is de norm hier gehandhaafd in die zin. Dus daar is naar gekeken. Dus qua normering van de CRW is hier naartoe gewerkt op dit plan. Tot zover, denk ik.
0: Dank u wel. Dan kijken wie er in tweede termijn behoefte heeft om te reageren. Zie mevrouw De Groot.
4: Ja. Ja, voorzitter, dank u wel. Toch nog een reactie, omdat ik het laatste antwoord van de wethouder nogal onbevredigend vind. Ik vroeg niet naar een norm. Ik vroeg of rekening is gehouden met parkeren van bezoekers en met ook de verkeersbewegingen van die bezoekers. Dus daar zou ik graag alsnog een antwoord op willen.
0: Andere leden van uw raad, in ieder geval wethouder Verder.
3: Ja, dank u wel. Voor bezoekers is een norm voor ingesteld van de CRW. En daar is naar het hele plan gekeken. En daar wordt naar gerekend. Hè? De hoeveelheid woningen, hoeveel parkeerplekken heb je dan nodig voor de bezoekers. En daar is het allemaal in verwerkt. En daar zijn de aantallen gewoon gebaseerd in het plan. Dus, ja. In die zin voldoet het gewoon daaraan.
0: Oké, dank u wel. Ik denk dat we nu voldoende besproken hebben. Ga uw gang.
4: Ja, echt.

0: hele korte opmerking. Want ik geloof wat u zegt dat het voldoet aan de norm. Maar op het moment dat iemand in een zienswijze daar zorgen over uit, dan zou het goed zijn om dat terug te zien in een reactie op de zienswijze. Concreet wat er meegedaan is. Tot zover.
1: Oké, dank u wel. Dan denk ik dat we over kunnen gaan tot besluitvorming. Dan begrijp ik dat u alle kunt instemmen met de voorliggende verklaring van geen bedenkingen. Dan gaan we naar de vaststelling verordening gemeentelijke begraafplaatsen. Dus een nieuwe verordening die vervangt de oude, zijn wat is geactualiseerd en aangepast aan de tijd. Ik neem ook aan dat u iedereen daarover het woord wenst. Ik ga nu inderdaad beginnen bij meneer Stol en dan gaan we de kring rechtsom rond. Meneer Stol.
2: Ja, zeker. Ik zal hier iets over moeten zeggen natuurlijk. Als het CDA zijn we natuurlijk blij dat er een actuele verordening van onze gemeentelijke begraafplaatsen voor ligt. Een onderwerp waar u op ieder moment van de dag niet bij stilstaat. Maar dat voor veel inwoners op een belangrijk en vaak emotioneel moment wel van grote betekenis is. Toch schrokken wij wel een beetje van de aanleiding. De verordening uit 2010 blijkt nooit officieel bekendgemaakt te zijn en daardoor nooit in werking getreden. Dat betekent dat we tot heden, tot op de dag van vandaag, terugvallen op een verordening van 2004, 22 jaar terug. Als uitvaartleider weet ik dat je bij een uitvaart graag wilt dat alles goed geregeld en duidelijk is. En eerlijk gezegd geldt dat natuurlijk ook voor de regels rondom een begraafplaats. We zijn daarom blij met deze actualisatie en met het feit dat de regels duidelijk en uitvoerbaar worden. Ook vinden wij het goed dat de uitvaartverenigingen en de ondernemers hierbij betrokken zijn. En dat er geen reacties zijn gekomen op de conceptstukken. Maar we hopen wel dat we met deze nieuwe verordening voorlopig alle lijken uit de kast gehaald hebben. En dat we niet over een paar jaar ontdekken dat er weer ergens een verordening ligt die officieel nooit in werking is getreden. Kortom, wat ons betreft is het hoog tijd om deze oude verordening uit 2004 netjes ten grave te dragen en met een actueel en duidelijke regeling het nieuwe jaar in te gaan. Dank u wel, voorzitter.
1: Dank u wel. Ik dacht dat u ook wel van het schudden was, meneer Stol. We gaan mevrouw De Groot.
0: Nou, ik ga op dezelfde voet verder. Ik wil het laten bij een gepaste stilte.
1: Meneer Veninga.
3: Dank u wel. Ik gebruik andere woorden. We vinden het goed dat deze verordening er is. En verder niks raars aan is. En kunnen ons hier helemaal in vinden. Dank u wel.
1: Mevrouw Nezen.
4: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, bij ons roept u toch wel twee vragen op. En dat is dat we weten dat er naast de gemeentelijke begraafplaatsen ook een aantal, zeg maar, particuliere begraafplaatsen zijn. Waaronder die tussen Anneveenskanaal en Spijkerboer ligt. De vraag is daar, gelden deze regels daar ook voor? Want anders dan krijgen we daar misschien weer een akkefietje mee. Is daar ook contact mee geweest? Er zijn er natuurlijk nog een aantal. En een andere vraag, want we hebben deze discussie heel lang geleden inderdaad ook al een keer. Is er nog voldoende ruimte op onze begraafplaatsen? Tot zover.
1: Dank u wel. Kijk naar Jan van Boelen.
5: Dank u wel, voorzitter. Voor gemeentebelangen is het goed dat de regels voor onze gemeentelijke begraafplaatsen worden geactualiseerd. De ruimere keuze in graftermijnen biedt nabestaanden meer mogelijkheden om een keuze te maken die bij hen past. Wij hebben vooraf vragen gesteld over de termijn van 3 werkdagen voor het aanmelden van de begraving. Wij zijn blij met de bevestiging dat maatwerk mogelijk blijkt. Bijvoorbeeld wanneer geloof of cultuur vraagt om een uitvaart op korte termijn. Wij vinden het belangrijk dat er ruimte blijft voor de persoonlijke wensen en omstandigheden van nabestaanden. We hebben nog één vraag over de communicatie bij de ruimte van de graven. In het voorstel worden verschillende manieren genoemd om nabestaanden te informeren. Kan het college bevestigen dat naast de brief ook aankondigingen bij het graf worden geplaatst? Ook wanneer het adres van de rechtshebbende bekend is. Waarmee kunnen ook andere nabestaanden dus tijdig worden bereikt. Juist bij deze gevoelige onderwerpen vinden we duidelijk communicatie en zorgvuldigheid belangrijk. Tot zover.
1: Dank u wel. Ik ga verder.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga hier maar geen grapjes over maken, denk ik. Het is inderdaad dat we die fout hebben geconstateerd, hè, in zaken 2010. Maar het wordt hier mee in één keer goed gerepareerd. En dat we inderdaad die weer voor jaren toekomstbestendig is. Dus daar ben ik wel blij mee. Even ten aanzien van nog een paar vragen die zijn gesteld. Geldt dat ook voor particulieren? Nee.

0: En spijkerboor, die valt daar dus ook niet onder. Maar als ik goed heb, staat wel in een stuk. En dat wel de verwachting is dat die ooit ook wel onze kant op gaat komen. Net als Eekst destijds. En of er voldoende ruimte is, ja, een beetje een technische vraag. Ik ga het een van wel. Ik heb geen andere signalen gehoord. Maar ik ga ervan uit dat daar nog wel ruimte genoeg voor is. En het was wel de vraag van gemeentebelangen. Daar kan ik bevestigen. Naast dat de eigenaar wil aanschrijven, komt er ook altijd een fysiek bordje bij dat die binnenkort al gegeven wordt. Tot zover.
1: Dank u wel. Ruimte voor tweede termijn. Is daar nog behoefte aan? Op dit moment geen behoefte aan. Dan kan ik ook concluderen dat ik deze verordening kunt vaststellen. Dat is bij deze gedaan. Dan gaan we naar het rekenkameronderzoek. Is twee weken geleden ook openierend besproken. Bij dit onderwerp zijn ook twee amendementen aangekondigd. En een amendement is een wijziging van het voorliggende raadsvoorstel. En dat is voor D66. En ik begrijp vier partijen, de andere vier partijen hebben ook samen een amendement gemaakt. En nu is die van D66 volgens mij het meest verstrekkend. Dus ik zou ook indachtig ontrondje wat er nu toch aan het maken zijn. Bij u willen beginnen, daarna naar mevrouw Boelen. En daarna de andere fracties die daarover het woord wensen. Mevrouw de Groot.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, zoals u weet, er is door een aantal noordelijke rekenkamers gezamenlijk uitvoerig onderzoek gedaan naar de democratische legitimiteit van de RES. En hierover is uitgebreid gerapporteerd in een rapport dat 65 pagina's telt. De conclusie, de gemeente Aanhunze borgde de democratische legitimiteit van de RES 1.0 en het proces daarna onvoldoende. De gemeenteraad had weinig invloed op het RES-bod dat het college inbracht bij de RES-regio en de gemeenteraad werd niet betrokken bij de keuze voor het voortgangsdocument RES-Drenthe in plaats van de herijking van de RES. Wat ons betreft zijn dit allemaal belangrijke keuzes waar de raad invloed op had moeten kunnen hebben. Die conclusie delen wij dus met de rekenkamer. Helaas wordt deze conclusie niet gedeeld door ons college en ook niet door de meerderheid van de raad, merk ik vandaag. En dat heeft mij enigszins verbaasd, want twee weken geleden tijdens de openierende bespreking hoorde ik aan de overkant van mevrouw Boelen nog woorden die heel erg dezelfde strekking hadden als de woorden die ik uitsprak. Voor ons was dat de reden om het amendement dat nu voor ligt in te dienen, waarbij wij eigenlijk concreet invulling geven aan de aanbevelingen van de rekenkamer. En dat is ook gedaan op basis van een tekst die daarvoor door de heer Visser, lid van de rekenkamer, is aangeleverd. Dus wij willen eigenlijk het advies wat uitgebreid is tijdens de mondelinge bespreking, dat willen wij overnemen en daarvoor dient dit amendement. Ik denk niet dat ik hem helemaal hoef voor te lezen. Voor nu tot zover.
1: Dank u wel. En misschien voor de tribune. U hoort een aantal keer RES en dat gaat over de regionale energiestrategie. Dus hoe gaan we toekomstbestendig worden qua energie, opwek en dergelijke. Dat is even de vertaling van de RES. Mevrouw Boelen, aan u.
3: Dat is een duidelijke vertaling. Voorzitter, dank u wel. In het openierende vergadering hebben wij al aangegeven dat we de conclusies van de Rekenkamer serieus nemen. De betrokkenheid van de raad, inwoners en de organisatie bij de RES had bij onderdelen beter gekund. Voor ons zit daarbij een belangrijk punt in de vraag op welk moment de raad betrokken wordt en of op die momenten ook daadwerkelijk nog invloed mogelijk is. Daarom hebben wij de drie aanbevelingen afzonderlijk bekeken. Bij aanbeveling 1 zien wij onvoldoende reden om voor de energietransitie een aparte toepassingskader voor participatie vast te stellen. Wij hebben een algemene participatieverordening en vinden het belangrijk dat die voor alle beleidsterreinen goed werkt. Wij willen voorkomen dat wij straks voor ieder beleidsterrein weer aparte afspraken over participatie moeten gaan maken. We begrijpen de gedachte achter aanbeveling 2. Ook wij vinden het belangrijk dat de raad op de juiste momenten betrokken wordt en dan nog daadwerkelijk invloed kan uitoefenen. Maar juist die vraag is volgens ons breder dan alleen de RES. Hoe willen wij als raad betrokken worden bij de participatietrajecten? Wanneer stellen wij die kaders en op welke momenten willen wij terugkoppeling? Dat zijn vragen die ook bij andere onderwerpen spelen. Daarom vinden wij de behandeling van de participatieverordening een logisch moment

0: om dit onderwerp in de volle breedte met elkaar te bespreken. Wij schuiven de gedachte achter aanbeveling 2 daarom niet opzij. Integendeel, in ons amendement laten we nadrukkelijk ruimte om bij deze, bij de participatieverordening opnieuw mee te nemen. Aanbeveling 3 kunnen wij wel ondersteunen. Inwoners moeten kunnen zien wat er met hun inbreng is gedaan. Daarbij blijft voor gemeentebelangen belangrijk. Goede participatie begint bij de voorkant. Betrek inwoners op het moment dat er nog daadwerkelijk iets te kiezen valt. En zorg daarna voor een goede en werkbare terugkoppeling. Voorzitter, met dit amendement maken wij vooral een keuze over waar we dit brede onderwerp willen behandelen. De vraag hoe en op welke momenten de Raad betrokken wordt en welke afspraken we daarover willen maken, bespreken we wat ons betreft wanneer de participatieverordening voor ligt. Daar kunnen wij zorgvuldig bekijken wat gemeentebreed nodig is en werkbaar is. Zonder daar nu vanuit één specifiek dossier...
1: In ogenblik, mevrouw Boelen. Begrijpt u mevrouw de Groot interromperen? Mevrouw de Groot?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Dank u wel, voorzitter. Ja, als ik het goed begrijp, wil mevrouw Boelen de manier waarop de Raad betrokken wordt bij besluiten aan de orde stellen bij de participatieverordening. Ja. Maar in mijn beleving gaat de participatieverordening over hoe wij ingezetenen betrekken bij onze besluiten. En niet over hoe wij als Raad betrokken worden bij besluiten. Dus ik zou graag iets meer uitleg willen over hoe
0: ik
2: dat
0: denk dat je daar een, ik denk dat je daar
1: mevrouw
0: een kader kunt stellen.
1: Aan u het woord.
0: Excuses, ja. Ik denk dat je daar wel een kader in kan stellen. En ik denk dat wij daar sowieso, wanneer je die participatieverordening hebt, dat je daar dan ook zeg maar een zijweg in kan nemen. Hoe verder? Op die manier. Maar ik zou graag verder willen, maar mevrouw de Groot.
1: Ja, eerst de vraag even afmaken, ja. Mevrouw Boelen, gaat verder.
0: Oké. Daar kunnen wij zorgvuldig bekijken wat gemeentebreed nodig en werkzaam is, zonder daar nu vanuit één specifiek dossier op vooruit te lopen. Daarom stellen wij samen met VVD, CDA en PRO voor om aanbeveling 1 en 2 niet over te nemen, aanbeveling 3 wel over te nemen en de gedachte achter aanbeveling 2 opnieuw te kunnen betrekken bij de behandeling van de participatieverordening. Tot zover.
1: Dank u wel. Mevrouw Hoedig.
3: Dank u wel. Zoals alle fracties hier vindt ook PRO het geen goed idee om voor de energietransitie een eigen participatietraject op te stellen. Om het participatietraject duidelijk en transparant te houden, zien we graag uniforme processen op alle beleidsterreinen. Door het onderzoek van de Rekenkamer is echter duidelijk gemaakt dat de Raad meer betrokken had kunnen worden bij de besluitvorming in het proces rondom de energietransitie. Het amendement van D66 gaat over de participatieverordening in het algemeen en is daarmee breder dan het huidige onderwerp, namelijk het rekenkameronderzoek van de RES, de regionale energiestrategie. We delen de mening dat de betrokkenheid van de Raad op alle terreinen beter geborgd zou moeten worden. We zijn blij dat het model van betrokkenheid bij besluitpunten dat de heer Visser van de Rekenkamer zo vriendelijk rondstuurde, hierin verwerkt is. Daarmee worden kaders geboden voor besluitvormingstrajecten. En dat schept duidelijkheid voor zowel de Raad als het college. Wij zien het amendement van D66, waar we qua inhoud dus volledig achter staan, echter liever ingediend op het moment dat we de door het college beloofde herziening van die participatieverordening gaan behandelen. En ik ga ervan uit dat we daarmee ook inderdaad hoe we omgaan met de informatie naar richting de Raad kunnen meenemen. Dat kunnen we gewoon vragen, neem ik aan. We gaan daarom graag mee met het amendement van gemeentebelangen, waarmee wordt aangegeven dat we aanbeveling 1 vriendelijk naast ons neerleggen, aanbeveling 2 nog even op de plank laten liggen en aanbeveling 3 graag overnemen. Dank u wel.
1: Dank u wel, mevrouw Van Zandt.
4: Voorzitter, tijdens de opinierende vergadering hebben wij al aangegeven dat voor ons de inwoner centraal staat. Participatie moet zorgvuldig en transparant zijn, maar wel op een praktische en passende manier. Daarom hebben wij samen met gemeentebelangen, PRO en CDA amendement B ingediend. Wij kiezen daarin bewust voor een gerichte opvolging van het rekenkameronderzoek. Wij vinden het belangrijk dat inwoners en stakeholders kunnen terugzien wat er met hun inbreng is gedaan en nemen daarom de aanbeveling voor een reactienota over. De andere twee aanbeveling nemen we nu niet over. De participatieverordening wordt herzien en wat ons betreft is het juiste moment om te bekijken hoe we participatie en de rol van de Raad verder kunnen borgen. Ook als Raad hebben we hierin zelf een verantwoordelijkheid. We zijn er zelf bij. Het is ook onze verantwoordelijkheid om aan te geven welke informatie we nodig hebben en wanneer we betrokken willen worden.

0: wij het gezamenlijke amendement B en niet het amendement A van D66. Tot zover.
1: Dank u wel. Is er nog de gelegenheid om op elkaar te reageren, mocht daar behoefte aan zijn? Ja, mevrouw de Groot?
2: Ja, twee opmerkingen. Allereerst eigenlijk een vraag. Betrokkenheid van de raad regelen in een participatieverordening. Wat vindt het college hiervan? Daar ben ik wel heel benieuwd van. Benieuwd naar, moet ik zeggen. En verder hoor ik om mij heen dat we aanbeveling 2 wel eigenlijk wel over willen nemen, maar dan mee willen nemen naar een participatieverordening. Maar dat lees ik niet in de tekst. En wat we hiermee dus doen, wij leggen aanbeveling 1 en 2 naast ons neer. En wij zeggen, Rekenkamer, u heeft onderzoek gedaan. U heeft ons daar in 65 pagina's verslag van laten lezen. En wat wij doen, wij gaan in het vervolg een reactienota schrijven en de andere aanbevelingen leggen we naast ons neer. Dat is wat we zeggen als we deze wijziging gaan doorvoeren. En ik denk dat als het al op die manier geregeld zou kunnen worden, dat we dan toch op zijn minst de tekst zo moeten aanpassen dat daar ook uit blijkt dat we dat gaan doen. Dus dat zou dan mijn voorstel zijn. Tot zover.
1: Dank u wel. Andere reacties vanuit de raad? Niet, dan geef ik het woord aan de Flux om misschien ook even een waardering te geven over beide amendementen en de vraag ze mogen te beantwoorden.
3: Ja, die waardering is zeker op zijn plek. Ik probeer alles nog een beetje te bevatten, want ik zit hier natuurlijk als portefeuillehouder duurzaamheid en het gaat hier met name over participatie. Die heb ik nou toevallig niet in mijn portefeuille, maar ik zal mijn best doen om een reactie te geven. En in eerste instantie wil ik aangeven dat de Rekenkamer aangeeft dat er weinig participatie is geweest en volgens het college is het participatie misschien niet lokaal of gemeentelijk uitgevoerd, maar op restniveau is de betrokkenheid daar wel bij geweest. Het verschil dus zit vooral in het niveau waarop de participatie heeft plaatsgevonden. En de aanbeveling om duidelijk terug te koppelen wat met de reacties van inwoners is gebeurd, kunnen we volledig volgen. We komen bij u als raad via het presidium dus in de toekomst weer terug met de rest 2.0. Met een startnotitie, een informerende opinierende bijeenkomst en uiteindelijk heeft u als raad het laatste woord als de rest 2.0 wordt vastgesteld. Voor verdere betrokkenheid vanuit de raad is het natuurlijk aan de raad zelf om dat via het presidium in te brengen. Dat is hier ook al vaker genoemd en ja, daar blijf ik ook bij. Een aparte participatieaanpak voor alleen de energietransitie vinden wij niet wenselijk. De nieuwe algemene participatieverordening lijkt ons een prima moment om de bredere discussie te voeren. En daar wou ik het hier eerst bij laten.
1: Dank u wel. Ja, mevrouw Hoedig. Mevrouw de Groot, mevrouw Hoedig.
4: Ja, ik wou nog even weten, als u zegt, daar gaan we een bredere discussie over voeren. Betekent dat we ook de rol van de raad en de informatie die de raad krijgt in gaan meenemen? Want dat is iets wat ik inderdaad wel belangrijk vind, omdat dat voor ons een kernpunt is.
1: Dank u wel. Mevrouw Groot?
5: Ik had dezelfde vraag.
1: Anderen nog in tweede termijn? Wethouder Flux?
3: Ja, dat is wat ik dus aangaf, dat het voor mij lastig is omdat ik niet de participatie in mijn portefeuille heb. Wat ik probeerde te zeggen, dat leek mij het juiste moment om die brede discussie te voeren. En ook daar is de raad natuurlijk zelf aan zet.
1: Ik denk even twee dingen uit elkaar halen. Wat u aangeeft is het vervolg van de RES. Het andere deel ging over de participatieverordening. En de participatieverordening is natuurlijk vooral gericht op hoe je inwoners en anderen betrekt bij de besluitvorming en beleidsvorming van de gemeente. Maar als je daarbij ook naar de rol van de raad wil kijken, en dat is wat ik hoor zeggen, ja, dan staat het natuurlijk dat staat niet in de weg. Maar het is niet, dat leg je niet specifiek vast in die verordening. Daar maak je werkafspraken over als raad onderling, ook samen met het college. Dus dat toch even een iets meer duiding, hopelijk in de richting van een antwoord ook op de vraag van mevrouw de Groot. Mevrouw de Groot.
2: Ja, dit helpt inderdaad wel een beetje. Kijk, ik hoor de portefeuillehouder als het gaat om dit onderzoek zeggen, ja, dit is eigenlijk niet mijn onderwerp. Dan kan ik me ook voorstellen dat de portefeuillehouder die gaat over de participatie, daar dan wat over zegt. En nou ja, waar het mij met name om gaat, en dat is wat u ook eigenlijk al bevestigt, bij een participatieverordening gaan we niets vastleggen over het moment waarop de raad betrokken wordt. Dus ik denk dat we daar toch echt een onderscheid onder moeten maken. Ik hoor de heer Flux die beide zaken ook door elkaar halen. Dat zijn echt twee verschillende dingen. Dat kunnen we niet combineren in één, wat mij betreft.
1: Oké, dank u wel. andere leden van uw raad op dit punt nog? En wat u zegt, het college spreekt met één mond. Dus op zich maakt het niet uit wie waar portefeuillehouder voor is. Vanavond is wethouder Flux het voor dit onderwerp. Maar ik denk dat we zo uiteindelijk wel uitgekomen zijn. En als uw raad

0: Dat wil betrekken om de gelijktijdige betrokkenheid van de raad te bespreken bij de participatieverordening, dan kan dat. Het zijn wel verschillende documenten waar je dan afspraken moet vastleggen. Dus dat is volgens mij de intentie in elk geval van het amendement wat voor ligt, afgezonderd van uw amendement. Mevrouw Oedigen, dan gaan we richting besluitvorming.
1: Een heel klein vraagje. Dit klinkt heel goed en het enige wat ik nu zou willen weten is in hoeverre, hoe ver in de toekomst gaan we dit aanpakken, deze brede verordening, participatieverordening, breed in de zin dat we ook het gaan hebben over de rol van de raad hierin. Is daar al enigszins een beeld van?
0: Zullen we dat eens aan wethouder verder vragen?
2: Ja, hier spreken we verantwoordelijk portefeuillehouder voor de participatieverordening. Om daar nog even op terug te komen. Van de week ben ik daar nog even weer over bijgepraat. Momenteel is men druk bezig om die aan te passen. Ook daarmee het handboek. Het bekende handboek die jullie ook wel u als raad kent. Sorry, u als raad. Dus daar wordt hard aan gewerkt en wordt op de LTA gezet. Nog dit jaar heb ik begrepen. Dus u zult die vast en zeker voorbij zien komen. Tot zover.
0: Oké, dank u wel. En de LTA is een lange termijn agenda voor de raad. Dus ook de mensen op de tribune. Dan gaan we over naar de stemming. Mevrouw de Groot.
3: Mag ik even schorsen?
0: Dat mag. Hoe lang denkt u nodig te hebben?
3: Vijf minuten.
0: Vijf minuten. Dan schors u de vergadering voor vijf minuten.
3: Dank u wel.

Volgens mij kunnen we weer verder gaan. Ik heropen de vergadering. En u heeft net wat bewegingen gezien. Tenminste, de mensen die hier in de zaal waren, hebben de raadsleden de koppen bij elkaar gestoken. En als ik het goed begrepen heb, dan is overeengekomen om in het amendement van de vier partijen een bullet toe te voegen. En die bullet houdt dan in aanbeveling 2 uit het rekenkameronderzoek mee te nemen bij de aanpassing van de participatieverordening. En dat was de afspraak. En daarmee heeft mevrouw De Groot aangegeven, daarmee schrap ik mijn amendement en kan ik mee in het andere amendement wat voor ligt. En ik kijk maar even.

0: rond of u dan allen, want daarmee heeft u hem eigenlijk raadsbreed ingediend, dan neem ik ook aan dat u hem ook raadsbreed steunt. Is dat ook het geval? Ja, dan is daarmee het amendement aangenomen en daarmee is het besluit ook veranderd en daarmee hebben we die besluitvorming voor dit moment ook afgerond. Dan gaan we naar het voorstel tot afhandeling van ingekomen stukken. Dat zijn een vijftal brieven. En de eerste brief is de brief over het boomkrompad. En die is op verzoek van gemeentebelangen geagendeerd. Dus ik geef graag het woord aan mevrouw Oorwijn.
1: Voorzitter, dank u wel. Een noodkreet van alle vrijwilligers van het buitencentrum Boomkrompad kunnen we niet aan ons voorbij laten gaan. Sterker nog, we moeten een actie ondernemen. Het buitencentrum Boomkrompad vervult een belangrijke functie in onze prachtige gemeente met veel natuur, grenzend aan het Gassertenveld. En recreatiebedrijven in de omliggende omgeving profiteren hier volop van. Toerisme en recreatie is een synoniem voor gemeente Arenhunzen. Hier moeten we het onder andere van hebben. Gemeente Arenhunzen staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden waar de vele wandelaars, fietsers jaarlijks met veel plezier vertoeven. Ook kinderen kunnen zowel binnen als buiten het buitencentrum aan allerlei activiteiten deelnemen om zo kennis te maken van en te leren van de natuur. In het ondernemingsplan van Staatsbosbeheer van 2026 tot 2030 komt het woordje duurzaam erg vaak voor. En het is eigenlijk niet duurzaam om het buitencentrum te sluiten. Wat eenmaal dicht is, kun je niet zomaar meer openen. En wat er in 30 jaar is opgebouwd, zal dan verdwijnen. De kernwaarden van Staatsbosbeheer zijn de 3 B's. Beleven, beheren en benutten. Het buitencentrum zorgt voor beleving. Het wordt beheerd door vrijwilligers en op die manier wordt het buitencentrum duurzaam benut. Gemeentebelangen wil het college met klem oproepen om actie te ondernemen richting het ministerie van Landbouw, Visserij enzovoort. Om het buitencentrum van het Boomkrompad voor sluiting te behoeden. Tot zover.
0: Dank u wel. Anderen over ditzelfde punt, ja? Mevrouw Woelig.
2: Dank u wel. Het besluit van Staatsbosbeheer om ook het bezoekerscentrum bij het Boomkrompad te sluiten, omdat het financieel niet meer op te brengen zou zijn, stuit ons ook enorm tegen het hart. We hebben hier als gemeente wellicht niet veel invloed op, maar we willen ons toch luid en duidelijk laten horen. Dat er economische keuzes gemaakt moeten worden is begrijpelijk. Alhoewel ik niet aan de indruk ontkom dat een project als het Gasselterveld toch ook niet tot de kerntaak van het Staatsbosbeheer behoort. En daar is blijkbaar wel geld voor. Maar los hiervan, kosten en baten zijn meer dan een tijdelijke spreadsheet met cijfers. De opbrengsten van een bezoekerscentrum waar volwassenen en kinderen in aanraking komen met de boeiende wereld van planten en dieren zijn niet in euro's uit te drukken. Wat levert het allemaal op? Ik wil het u nog eens noemen. Educatie, een kerntaak. Inwoners en bezoekers leren de waarde van natuur, maar ook de kwetsbaarheid en de onderlinge samenhang. Vertier en vermaak. Excursies en wandelroutes, spannende kinderavonturen met of zonder boswachter. Gezondheid en welzijn. Iedereen zou onderhand toch moeten weten hoe weldadig het is om te bewegen in een groene omgeving. Economie. Het bezoekerscentrum en het Boomkrompad zijn een toeristische attractie van formaat. En laat nou net toerisme en recreatie de belangrijkste economische factoren zijn in onze gemeente. En last but not least, de betrokkenheid van onze inwoners. Niet alleen de bezoekers, maar ook vele vrijwilligers vinden hier een zinvolle besteding van hun tijd. Ik kan me niet voorstellen dat het Staatsbosbeheer zich niet bewust is van de enorme winst die door een bezoekerscentrum geboekt wordt op het gebied van welzijn, gezondheid, betrokkenheid en lokale economie. Vandaar ons dringende verzoek aan het college om daar waar mogelijk invloed uit te oefenen en dit nog eens heel duidelijk te maken. Tot zover.
0: Dank u wel, meneer Lewis.
3: Ja, dank u, voorzitter. Ik sluit me enigszins aan bij de vorige sprekers. Ik denk dat die duidelijk gemaakt hebben dat Staatsbosbeheer als een belangrijke treinbeherende organisatie een hele belangrijke functie vervult voor onze gemeente. Is het niet de exploitatie van het Boomkrompad en de bijbehorende horeca? Is het niet de eigenaar van het Gasselterveld of het onderhouden of repareren van fietsbruggen die ergens liggen? Wij vinden het wel belangrijk, zeg maar, om met deze partijen mij eens een keer wat van gedachten te wisselen. En eens te kijken waar komen dit soort

0: brieven, maar laten we wel weten, dit is een brief van vrijwilligers. Ik zou graag van Staatsbosbeheer zelf horen wat hun plannen zijn voor de toekomst en hoe we daar wellicht vanuit deze raad ook nog wat invloed op uit zouden oefenen. Tot zover.
1: Dank u wel. En daar hebben we over afgesproken dat we een informerende bijeenkomst zouden gaan beleggen, hè, daarover.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. En het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 12 uur naar bedden, 12 uur naar bedden. Eén geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
5: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
8: Anders meneer Stol.
9: Dank u wel, voorzitter. We hebben als raad een brief ontvangen van de vrijwilligers van het buitencentrum Boomkronpas over de voorgenomen sluiting. Het CDA begrijpt hun zorgen. Tegelijkertijd begrijpen wij dat Staatsbosbeheer inmiddels daar een andere invulling van de locatie bezig is om dat uit te zoeken en dat er gezocht wordt naar een ondernemer die de locatie misschien kan voortzetten. Kan de wethouder daar ook iets meer over vertellen of hij die signalen ook gehoord heeft? Het Boomkronpad ligt weliswaar niet op onze gemeentelijke grond, maar heeft natuurlijk wel een duidelijke betekenis voor de recreatie, het toerisme en de economie van onze gemeente en de gehele regio. Daar hebben wij twee vragen aan de wethouder. Is het college inmiddels in gesprek met Staatsbosbeheer over deze toekomstige invulling van het Boomkronpad en het buitencentrum? En is daarbij ook contact met de gemeente Borgo-Doorn? Wij kunnen ons voorstellen dat dit juist een onderwerp is waarbij samenwerking tussen beide gemeentes belangrijk is, omdat de recreatieve functie van het gebied niet ophoudt bij de gemeentegrens. En tot slot willen wij graag weten.

0: of het college mogelijkheden ziet om waar dat binnen hun bevoegdheden ligt mee te denken over een nieuwe invulling. Voorzitter, wij vragen niet van het college om de exploitatie van het staatsbosbeheer over te nemen. We vragen vooral of het college de ontwikkeling actief volgt en samen met betrokken partijen kijkt wat er wel mogelijk is. Dank u wel, voorzitter.
1: Dank u wel. Ik geef graag het woord aan wethouder Flux.
2: Ja, voorzitter, bedankt. Ja, wij begrijpen de zorgen die vanavond met ons gedeeld worden en die eigenlijk naar aanleiding van deze brief dus hier terechtkomen. Het buitencentrum en het boomverhoogpad is eigendom van Staatsbosbeheer en heeft natuurlijk een belangrijke functie voor natuurbeleving, educatie en recreatie in onze regio en is gevestigd in de gemeente Borgerdoorn, dat wil ik toch even een keer benoemen. We willen natuurlijk onze waardering uitspreken voor de inzet van de vrijwilligers, want die hebben bijgedragen aan jarenlang een positieve beleving bij het centrum. Aangezien wij ook de zorgen hadden, heb ik afgelopen maandag is er ambtelijk en bestuurlijk een gesprek geweest met gemeente Borgerdoorn en Staatsbosbeheer. En Staatsbosbeheer heeft daarbij aangegeven dat zij landelijk stopt met het huidige concept van buitencentra. De winkel gaat sluiten, maar natuureducatie en informatievoorziening blijven onderdeel van hun taak en krijgen een andere invulling. En dat wordt meer in het gebied zelf gedaan. Staatsbosbeheer geeft aan dat financiën hier de reden van zijn, belangrijkste rol en het winkeldeel is niet kostendekkend. En daarbij spelen oplopende kosten voor personeel en verduurzaming van het gebouw van de gebouwen ook mee. En ook de wet, markt en overheid speelt een rol, waardoor de Staatsbosbeheer eigenlijk geen commerciële activiteiten op deze locatie mag ondernemen. Voor het gebouw wordt gekeken naar verkoop aan een passende, zoals ze het zelf zeggen, groene ondernemer. En wat ons betreft is het daarom ook belangrijk om niet alleen te kijken naar wat er verdwijnt, maar ook wat er eventueel voor terugkomt. En daarover blijven wij graag met Borgerdoorn en Staatsbosbeheer in gesprek om te kijken wat onze rol daarin kan zijn. Tot zover.
1: Dank u wel. Dan wil ik met u door naar de brief over Boerbos in Rolle. Die is op verzoek van Pro geagendeerd. Vrolijk.
3: Dank u wel. We hebben de insprekers gehoord. Er is bezorgdheid ontstaan bij een groep inwoners in Rolde. Naar aanleiding van een informatieavond van Bosgroep Noordoost-Nederland op 4 juni jongstleden over noodzakelijk onderhoud van het boerbos in Rolde. Er werd toen gezegd dat er in samenspraak met bewoners en gebruikers een integraal beheerplan zal worden opgesteld om het bos te ontwikkelen en te beheren. Omwonenden hebben echter het idee dat ze niet voldoende betrokken worden en dat de motivatie niet helder is. Verzoeken om informatie worden volgens sommigen niet bevredigend afgedaan. Ik denk dat het goed is om hierover meer duidelijkheid te verschaffen. Ik kan me voorstellen dat een uitleg over wat er precies gaat gebeuren, wanneer dat gaat gebeuren, maar vooral ook waarom dat gaat gebeuren, hier belangrijk is. En misschien kan de wethouder hier kort op ingaan. Er is toegezegd na het zomerreces een verslag met een reactienota te sturen aan de deelnemers van de informatiebijeenkomst, maar deze is nog niet ontvangen. Kan de wethouder misschien ook aangeven wanneer deze verwacht kan worden? Tot zover.
1: Dank u wel. Andere fracties over deze brief? Ja, meneer Houtman.
4: Dank u wel, voorzitter. Onder bewoners van Rolde bestaat grote bezorgdheid over de plannen voor het boerbos, zoals we vanavond ook hebben kunnen horen. Tijdens een informatiebijeenkomst is naar voren gekomen dat er mogelijk veel bomen gekapt zullen worden en dat hiervoor zwaar materieel ingezet zou gaan worden. Bewoners maken zich zorgen over de gevolgen voor de natuur, de uitstraling van het bos en de manier waarop inwoners bij besluitvorming worden betrokken. Deze zorgen worden breed gedeeld in het dorp. Gemeentebelangen zou graag horen wat er gaat gebeuren met het boerbos. Welke werkzaamheden staan gepland en in hoeverre worden de zorgen van bewoners meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming? Tot zover.
1: Dank u wel. Meneer Stol.
0: Ja, ik heb twee korte vragen voor de wethouder. Ik heb daar ook nog niks over gehoord, niet van de insprekers, maar ik heb ook gehoord vanuit de Rolde dat mensen zich niet meer veilig voelen in het bos. Omdat er door allerlei stormen die we gehad hebben, dat het soms gevaarlijk is om daar te lopen. En daar hoor ik niks over. Ik kan de wethouder daar iets over zeggen. En een hele simpele vraag is eigenlijk, wat is de reactie van de wethouder op deze brief van de inwoners? Dank u wel, voorzitter.
1: Dank u wel, mevrouw de Groot.
3: Dank u wel, voorzitter. Ja, ook wij hebben al wat aanvullende informatie gekregen over deze brief. Inderdaad over het beheerplan dat wordt opgesteld en gedeeld wordt met de mensen die bij de eerste informatiebijeenkomst waren. Wij vragen ons wel af hoeveel mensen dit zijn. En die vraag die stel ik omdat er een petitie is, Bescherm ons bos.

0: Die is inmiddels door 783 mensen ondertekend. En wij vragen ons wel af of het college alle belanghebbenden bij deze kwestie in beeld heeft. Verder zijn wij benieuwd hoe de besluitvorming over dit plan gaat. Is dit wordt dit een collegebesluit of gaat dit via de raad? Tot zover.
1: Dank u wel. Daarmee alle vragen gesteld. Geef graag het woord aan wethouder verder voor de beantwoording.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb natuurlijk ook de eerstsprekers gehoord vandaag en ook al afgelopen zomer toch wel het enige onrust wat dat heeft teweeg gebracht in het dorp Rolde. En wat al eerder gezegd is, op 4 juni is er een informatiemiddag geweest. Toen was ik net aangetreden als wethouder. Ik had er graag bij geweest, maar helaas is dat niet gelukt. Want dan kan ik ook altijd zelf de sfeer proeven. En sindsdien is er inderdaad een beeld ontstaan, gevormd in Rolde, waar ik de meest uitgebreide verhalen over hoor. En waar van hier en daar een mondje kapper tot een volledige kaalslag. Dus ik kan even niet goed plaatsen waar dat beeld vandaan is gekomen. Die is totaal niet terecht. Wat toen in mijn beleving is gezegd, is een toelichting gegeven op van wat staat er te gebeuren. En dat wil ik nu wel even aanhalen, ook deels in antwoord op de heer Stol. Het heeft te maken met het verhogen van vitaliteit en instandhouden van het bos-ecosysteem. En de veiligheid en aantrekkelijkheid van het bos te vergroten. Verhogen van de biodiversiteit en ook behoud van aardkundige elementen. Dat zijn allemaal de aanleiding om nu toch eens een keer goed naar het bos te kijken en hoe we daar in de toekomst mee om moeten gaan. Die middag is geweest. De aanwezigen, ik weet niet exact hoeveel, die zijn allemaal genoteerd en die zouden inderdaad direct na de vakantie een reactienota krijgen. En die krijgen ze nog uiteraard, maar we hebben recentelijk als college toch wel besloten van ook nog enigszins naar aanleiding van de reactie van het dorp en dergelijke hebben gezegd van laten we nog een extra avond inlassen. En in aanlopen daar naartoe wordt dan het conceptbeheerplan ook gedeeld en ook de reactienota. En die wordt die avond dan ook verder nog weer toegelegd. En dan kunnen ook nog weer inwoners het aanhoren eventueel. Goede input kunnen we daarna nog weer meenemen in het geheel. Qua besluitvorming, mevrouw de Groot, is dat gewoon aan het college. Tot zover.
1: Oké, dank u wel. Dan gaan we naar de brief over de netcongestie. Wenst iemand daarover het woord? Nee. Dan de brief over woningbouw en de raadakkers in Ando. Ah. Nog over die andere brief, netcongestie, mevrouw Lensing. Aan u.
0: Dank u wel, voorzitter. Te weinig transportcapaciteit om elektriciteit te verplaatsen in combinatie met de opgaves die liggen rondom woningbouw en huisvesting staan haaks op elkaar. Hopelijk zorgt dit niet voor de nodige kortsluiting. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden en de brief is te lezen dat de volgende stap voor de gemeente is. Het opstellen van een prioriteringslijst voor de aangemelde projecten voor de komende 10 jaar. Hoe reëel is dit? 2 weken vooruit plannen is soms al lastig. Over het opstellen van deze prioriteringslijst hebben wij de volgende vraag. Gemeentebelangen vraagt zich af of er voldoende inspanning is geleverd aan de voorzijde om alle mogelijke initiatiefnemers van woningbouw of onderwijs te bereiken binnen onze gemeente. Kunt u toelichting geven wat hiervoor is gedaan? De geïnventariseerde onderwerpen woningbouw en onderwijs vallen binnen het prioriteitskader. Na 23 oktober kunnen ook de niet-prioritaire partijen een aanvraag doen. Kan het college toelichting geven wat hierin de rol is van de gemeente? Of speelt de netbeheerder hier een grote rol? Tevens spreekt de gemeentebelangen haar wens uit om de raad te blijven informeren over de aanvragen, ook rondom deze zogenoemde niet-prioritaire projecten. En hiermee een vertaling geeft over hoe groot het probleem daadwerkelijk is in onze gemeente. Zodat we in het ergste geval niet te laat horen dat bepaalde projecten misschien geen doorgang kunnen vinden met als oorzaak het elektriciteitsnet. Tot zover.
1: Dank u wel. Is dat de flux?
3: Ja, voorzitter, bedankt. Ik denk dat het belangrijk is om even de situatie te schetsen hoe dit tot stand is gekomen. Tijdens het reces kwam plotseling in één keer het bericht van Enexis dat deze lijst moest worden samengesteld. En dat is eigenlijk met volledige inzet en mogelijkheden die er waren binnen de gemeente is dat ook gebeurd. Daardoor is het ook gelukt om het om op tijd te doen. En daarbij is geadverteerd op RTV Drenthe. Er is social media kanaal zijn ingezet.

0: Nou ja, eigenlijk alles wat we binnen onze mogelijkheden hadden is daarvoor gebruikt. En initiatiefnemers van bouwplan zijn zelf op de hoogte gebracht. Daarmee is het gelukt om alle aanvragen die er lagen op tijd te verwerken. En is het straks aan het college om op 1 oktober die aanvraag verder door te zetten naar Enexis. En daarna is het ook aan de netbeheerder. En wij zullen ons uiterste best doen om de Raad zo goed mogelijk op de hoogte te houden van verdere ontwikkeling voor wat betreft netcongestie. Tot zover.
1: Dank u wel. Dan gaan we wel naar de Raad Akkers in Anlo. U wens daarover het woord, meneer Heijeman.
2: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, het verheugt ons dat de Woonborg ook in actie komt. Woonborg heeft jaren niks gedaan in deze gemeente. En we lezen nu dat er een intentieovereenkomst is met de gemeente in zaken woningbouw in Anlo. Dat is heel mooi. Gelijktijdig lezen we in de brief ook dat er een eerste financiële haalbaarheidstoets is gedaan. En er blijkt dat er aanvullend budget nodig is. En gelukkig komt die begroting 2027 snel naar ons toe. Maar anders had ik graag geweten van wat dat dan in financiële zin betekent. Want bij hem dacht ik ooit €450.000 hiervoor beschikbaar gesteld. En tenslotte, voorzitter, bij het vervolg lees ik dan weer. Bij een positieve uitkomst van de haalbaarheid zetten we de volgende stap richting realisatie. Wat is dan de positieve uitkomst van de haalbaarheid?
1: Dank u wel, mevrouw Ploeger.
3: Dank u wel, voorzitter. Nou, het komt een beetje overeen met ook de vraag van gemeentebelangen. Dus fijn dat we het eens zijn. Na 8 jaar, zoals ik het goed heb begrepen, wordt er dus gekeken of die woningen inderdaad worden verplaatst van Anlo naar Allen. En is dan ook al een idee over wat er gaat gebeuren met de vrijgekomen grond. Inclusief bijvoorbeeld de riolering die ook al is aangelegd. En de andere vraag, die ziet al op verplaatsbare woningen. Nou, hè, klinkt functioneel, maar is er ook al bekend hoe vaak die woningen dan zouden kunnen worden verplaatst? En zoals aangegeven, brengt dat dan ook veel meer kosten met zich mee? Er is ook aangegeven dat er een beslissing dus wordt genomen over iets wat 2 jaar later zou gebeuren. En dat oogt een beetje krap. Dank u wel.
1: Dank u wel, mevrouw de Groot.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. Ook onze vraag gaat over de verplaatsbare woningen. Tijdens de voorlichting werd aangegeven dat er na 8 jaar een enquête zou zijn om mede te bepalen wat er met die verplaatsbare woningen zou gebeuren. Daar lezen we nu niets meer over. Zo lijkt het alsof de participatie opeens verdwenen is. Dus onze vraag is welke participatie is er na 8 jaar en wordt deze meegenomen in de besluitvorming?
1: Dank u wel, meneer Stol.
5: Dank u wel, voorzitter. CDA heeft altijd al aangedrongen op flexwoningen en is blij dat ze nu daadwerkelijk met de woningstichting flexwoningen worden gebouwd. En met de beoogde 24 flexwoningen voor de sociale huur, daar zijn we natuurlijk helemaal blij mee. Een vraag is aan de wethouder, we hebben net Prinsjesdag gehad, maar ik heb het echt gelezen. Is er met deze flexwoning ook mogelijk dat we dan aanspraak mogen maken op de beloofde €7.000 per woning die afgelopen dinsdag bekendgemaakt werd op Prinsjesdag? Geldt dat ook voor flexwoningen? Dat was mijn enige vraag. Dank u wel, voorzitter.
1: Dank u wel. Wethouder, verder voor de beantwoording.
6: Ja, dank u wel, voorzitter. Enkele vragen over de brief van gemeentebelangen. En dan vullen we budget inderdaad. Hè. Dus u die straks op begin oktober terug in de begroting die we dan u beschikbaar stellen. U vraagt van wat houdt dat in? Een positieve haalbaarheid. Nou, we hebben juist die informatieavond 2 weken geleden gehouden in Anlo. Niet voor niets. En de bedoeling was om daar zoveel mogelijk input op te halen. Die hebben we ook gekregen, gelukkig, ruim 100 man. Zijn er geweest, vrouwen en personen moet ik maar zeggen. En die input is heel waardevol en die nemen we dus nu mee. En die nemen we dus nu verder in het proces, in de planvorming. Dus daarmee hopen we dat die nog steeds haalbaar is. Maar die input gaan we dus daarmee verwerken. Dan van Pro, dat ze verplaatst gaan worden van Anlo naar Annen. Dat is in de basis de bedoeling. Tegelijkertijd is inderdaad een moment ingebouwd na 8 jaar. Nou, geen enquête, mevrouw de Groot, dat kan ik me niet zo herinneren. Een evaluatie hebben we genoemd. Om te kijken van hoe hangt de vlag er dan bij? Hoe zijn dan de omstandigheden op dat moment in de markt en de beschikbaarheid en behoeften en dergelijke? Want ze staan op gemeentegrond. Dus dan hebben we daar de vrije hand in. En ook nog de rest van het perceel

0: waar deze woning gepland staat, die is in ons bezit. Dus dan hebben we alle vrijheid om daar verder invulling aan te geven met TZT. Nou, en in hoeverre we aanspraak kunnen maken op dat aanvullend budget wat de heer Stol over heeft, dat heb ik niet exact in beeld. Maar als dat de mogelijkheid is, gaan we die natuurlijk niet voorbij laten gaan. Dus gaan we ons maximaal voor inzetten om daar ook aanspraak op te kunnen maken. Tot zover.
1: Dank u wel. Dan wil ik met u... Ja, is er nog een vraag blijven liggen? Want hij komt ook nog weer terug ook bij de begrotingen. Ja? Dan nemen we hem dan mee. Dan gaan we naar het masterplan regio Centra Noord-Drenthe. U wens daarover het woord. Meneer Bolt, meneer Veninga. Meneer Veninga.
2: Dank u wel, voorzitter. Het dorp Gieten zit logischwijze met smart te wachten op deze impuls. Het dorp is er klaar voor. Bedankt.
1: Dank u wel. Meneer Wolters.
3: Dank u wel. Naar aanleiding van deze brief... Ik wil gemeente Belangen graag een vraag stellen en een opmerking plaatsen. En de vraag is of de wethouder, dan wel het college, al een idee heeft hoe het plan van aanpak voor het masterplan opgesteld gaat worden. En meer specifiek doelen we dan op wanneer en met wie bijvoorbeeld. Wie worden erbij betrokken? En bij dat alles gaan we er uiteraard vanuit dat de gemeenteraad adequaat op de hoogte gehouden wordt van de planontwikkeling. En dan mijn opmerking. Bij de inleidende tekst in het hoofdstuk kennismaking, en dat is de kennismaking met het dorp Gieten, lezen we tot mijn grote verbazing dat de opstellers van het masterplan blijkbaar in de veronderstelling leven dat Gieten in het verleden een belangrijke rol speelde bij het afvoeren van het veen. Als rechter aan de veenkoloniaal ben ik van mening dat hiermee aan geschiedvervalsing gedaan wordt. De tekst is aantoonbaar onjuist en dient in mijn inziens onverweld gecorrigeerd te worden. Tot zover, voorzitter.
1: Dank u wel. Iemand anders nog een fout ontdekt? Nee? We houden het verder.
0: Ja, dank u wel. Even over de laatste, dat zal ik even meegeven naar de opstellers. Dat ze daar toch wel lichtelijk of iets meer dan dat fout zaten. Dus ik snap uw opmerking in die zin. En de vraag die u heeft, die snap ik ook heel goed. Maar we hebben in de brief al aangegeven dat we daar op een later moment aan uw raad weer gaan voorleggen. Dat moet intern allemaal even ingericht worden, op de rol gezet worden. Dus ik durf daar nog geen uitspraak over te doen. Maar zodra daar meer bekendheid over is, dan hoort u spoedig van mij en van ons. Tot zover.
1: Dank u wel. Dan waren dat de ingekomen stukken en eenmaal dus je voor kennisgeving daarmee ook hebt aangenomen. Dan gaan we naar een aangekondigde motie vreemd aan de orde van de dag. Ik neem maar zo aan, mevrouw Orden, dat u daar wat inleidende woorden over wilt gaan zeggen. Mevrouw Orden.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal het kort houden. Ja. Voor ons liggen de wensen en bedenkingen ontwerpbesluit Stichting Economische Agenda. En het doel van deze stichting is om bedrijven, overheden en kennisinstellingen bij elkaar te brengen, ontwikkelen van kansrijke economische ideeën en projecten helpen ontwikkelen. Investeringen uit de economische agenda goed worden ingezet. Het stimuleren van innovatie, ondernemerschap, werkgelegenheid en talentontwikkeling bijdragen aan een sterkere economie in de hele regio, dus niet alleen voor de stad Groningen. En de stichting zal naast het verdelen van geld als een ontwikkelmotor ervoor gaan zorgen dat partijen goede plannen van de grond krijgen. De stichting is dus niet simpelweg een subsidieverstrekker. De stichting moet vooral samenwerking en economische ontwikkeling aanjagen. En de formele besluitvorming ligt bij de gemeenschappelijke regeling Perspectief Groningen en Noord-Drenthe. In opdracht van het regio-beraad zijn de statuten van de stichting door professor Heinrich Winter van Profactor nader onder de loep genomen. En dit heeft geresulteerd in een concept, zienswijze, wensen en bedenkingen. En na uitleg van professor Heinrich Winter in het regio-beraad van 1 september is besloten dat deze lijst met wensen en bedenkingen als basis zal dienen voor het indienen van een zienswijze op het ontwerpbesluit en eventueel aangepast met kleur lokaal. Oftewel de gemeentelijke wensen en bedenkingen. In het klankbordgroep overleg van 11 september hebben we besloten om van het

0: concept enkele punten te verwijderen, omdat we van mening zijn dat deze punten niets toevoegen. Oh, en ik ben even afgeleid. Oh. Omdat deze punten niets toevoegen en de aandacht alleen maar afleiden. Zoals ik ook even wil afgeleiden. Voorzitter, de statuten aangevuld met deze wensen en bedenkingen zal dan een toekomstig bestendig document zijn die de taken en bevoegdheden van de stichting Economische Agenda op een heldere wijze weergeeft. Tot zover.
1: Dank u wel. En nu zijn ze namens alle fracties mede ingediend. Ik denk dat het college gewoon prima uit de voeten kan. Hè? Dus ik denk dat we dan gewoon maar gaan stemmen. Tenzij een ander hier nog iets over wil zeggen. Dat is niet het geval, want dank voor de energie en de inzet die erop gepleegd is. Want het lijkt zo even makkelijk om het zo eventjes voor te lezen. Maar u en anderen zijn er best heel druk mee geweest. Dus dank daarvoor en daarmee is die motie ook aangenomen. Dan gaan we naar het openierende deel. Ik weet niet of er een wisseling van de wacht plaatsvindt, dan wel een toevoeging in de kring. Nee, het is een non-verbale reactie dat niet gaat gebeuren. Daar hebben we nog een tweetal onderwerpen staan. En de eerste, dat gaat over het bindend advies Stationsstraat 14 en 14a, een plan wat hier vaker besproken is, wat nu aangepast is en wat nu opnieuw voorgelegd wordt aan uw raad. En daarvoor zou ik het willen starten bij de fractie van PRO, dat is mevrouw Ploeger. Aan u het woord.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Wat eerder de verklaring van geen bedenkingen was, onder het oude recht, is nu het voorliggende adviesrecht onder de Omgevingswet. Destijds lag er een plan voor het realiseren van een appartementgebouw met 14 appartementen en 2 vrijstaande woningen. Deze vrijstaande woningen werden destijds uit het plan gehaald, nu deze buiten het bestaande bestemmingsplan van Multimeet waren geplaatst. Met het appartementencomplex was de raad wel ingestemd. En nu, ja, er ligt een heel ander plan. Laagbouw, 2/3 valt onder betaalbare nieuwbouw en geen sociale huur meer. Wat dan wel positief is, is dat er dus rekening is gehouden met het gebied waar de woningen worden gebouwd. Door het passend te maken bij het dorp en de dorpsrand en dus niet meer de hoogte in te bouwen. Maar ja, dat is dan wel weer teleurstellend dat er geen enkele sociale huurwoning meer komt. En hier halen we dus de wet versterking regie volkshuisvesting gevraagde 30% niet. Zoals eerder gezegd, hier deze avond hadden we dus de 100%. Maar bij deze niet. En dat is ook vaker niet gebeurd. Bijvoorbeeld bij Gasselt en Nijveen. En dat is ook bijzonder, want de wethouder geeft net zelf aan dat sinds 1 juli deze wet geldt en ze hard bezig zijn met de sociale huur. Maar dat collegebesluit van Gasselt en Nijveen was van 18 augustus. Ook in Gieten en Gieterveen wordt de 30% niet gehaald. In de afgelopen informerende bijeenkomst is nog eens het belang van het halen van de 30% sociale huur duidelijk geworden. En dat we dus ook in Arnhem voor een grote opgave staan. Nou, we hopen dan ook dat bij de volgende plannen te horen krijgen dat de 30% norm ruimschoots wordt gehaald. Tot zover.
1: Dank u wel. Fractie van gemeenteplannen. Ja, meneer Houtman.
3: Dank u wel, voorzitter. De ontwikkeling aan de Stationsstraat is een project waar zowel de rol van de gemeenschap als gemeentebelangen lang heeft naar uitgekeken. De participatieavond werd bezocht door circa 100 inwoners en volgens het verslag is overwegend positief gereageerd op de voorgenomen nieuwbouwontwikkeling. Dat laat zien dat de herontwikkeling van de multimedialocatie niet alleen wenselijk is, maar ook breed gedragen wordt. De groene opzet, de verbetering van de uitstraling en het feit dat er eindelijk iets gebeurt op deze plek wordt duidelijk gewaardeerd. Het beeldkwaliteitsplan borgt kwaliteit, behoud van openheid en een landelijke inpassing die past bij de overgang van dorp naar de Noord-S. Uit de participatie blijkt dat inwoners nadrukkelijk vragen om betaalbaarheid en diversiteit. Het verslag zegt behoefte aan betaalbare woningen voor starters en jongeren en meerdere keren gevraagd om levensloopbestendige woningen. Die signalen moeten we serieus nemen. Het is positief dat de initiatiefnemer spreekt over een evenwichtige verdeling tussen jong en oud. Maar voor gemeentebelangen blijft de vraag: biedt het huidige woningprogramma daadwerkelijk voldoende kansen aan de mensen die een rol willen blijven wonen?

0: kortom, dit is een waardevolle ontwikkeling voor Rolde, welke mogelijk leidt tot doorstroming, waardoor jongeren een kans krijgen om een vrijgekomen woning te bemachtigen. Een nieuw, toekomstig project voor seniorenwoningen in Rolde, waar grote vraag naar is, kan hier ook aan bijdragen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat jongeren straks niet alleen kunnen dromen van een woning in Rolde, maar ook echt een kunnen bemachtigen. Tot zover.
1: Dank u wel, meneer Stol. Dank u wel, voorzitter. Soms zijn er van die plekken in het dorp waar iedereen wel een mening over heeft. En soms zijn er plekken waar iedereen vooral denkt, wanneer gaat hier nou eindelijk eens een keer iets gebeuren? En deze locatie in Rolde is daar wat ons betreft een mooi voorbeeld van. Na de sluiting van de Multimees heeft deze plek meer dan 10 jaar grotendeels stilgelegen. Er zijn tussentijdse plannen geweest, waaronder een plan dat behoorlijk de hoogte in ging. Dat plan heeft het uiteindelijk niet gehaald door stijgende bouwkosten en planologische bezwaren. Maar voorzitter, zoals het spreekwoord zegt, beter laat dan nooit. Want nu ligt er een plan voor 19 woningen. En wat ons betreft is dat goed nieuws voor Rolde. Een plek die er jarenlang een beetje als rotte kies in het dorp heeft gezeten, kan eindelijk worden aangepakt. Wat wij daarbij vooral positief vinden, is dat er serieus ingezet is op participatie. Zo zijn er ongeveer 100 inwoners uit Rolde betrokken bij het proces. Uit die participatie kwam overwegend een positief beeld naar voren en zijn er weinig negatieve reacties geweest. En dat vinden wij ook een belangrijk signaal. En dan de naam. Als het aan de inwoners van Rolde ligt, wordt het misschien wel het spoor. We vinden dat eigenlijk best wel toepasselijk. De oude spoorlijn ligt vlakbij en na meer dan 10 jaar stilstand komt er op deze plek eindelijk weer beweging in. Voorzitter, het CDA ziet dit plan dan ook als een positief. Het levert 19 woningen op, zorgt voor nieuwe invulling van een plek die al lange tijd op invulling wacht. Dus wat ons betreft hoeft deze trein niet langer op het spoor te wachten. Het CDA geeft graag groen licht om dit plan verder te brengen. Dank u wel, voorzitter.
2: Het is wel de avond van de woordspelingen, zo langzaam wel. Ik denk, dat komt er ook nog een was liggen ergens? Mevrouw de Groot. Ja, meneer Stol?
1: Oh nee, ik denk een andere dwars zitten ze deze week op het spoor. Maar laten we daar maar niet over hebben.
2: Mevrouw de Groot.
3: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben hier regelmatig de dwarsligger, maar ik wou het vanavond maar niet doen. Want we hebben het nu over woningbouw aan de Stationsstraat in Rolde. Er is participatie geweest. Op het eerste gezicht lijkt het wat beperkt, 1 bijeenkomst. Maar wellicht was dit voldoende gezien de overwegend positieve reacties. In het verslag worden de reacties uitgebreid beschreven. Maar op een aantal van de ingebrachte punten wordt in het verslag niet ingegaan. Het gaat dan om het thema betaalbaarheid voor starters en op het thema duurzaamheid. Er zijn dus wel reacties op binnengekomen, maar geen reactie in het verslag. Wij zijn wel benieuwd naar de reactie op die punten uiteraard. Nou, en verder vinden we het mooi dat in dit plan wel uitgebreid wordt beschreven hoe is nagedacht over parkeren en ontsluiting. Tot zover.
2: Dank u wel. Meneer Mulder.
4: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, inderdaad, heel fijn om te zien dat de ontwikkeling van het perceel Stationsstraat 14 en 14a weer is opgepakt. Het belang van de realisatie van nieuwe woningen in onze dorpen, dat hoeft verder geen uitleg. Hoewel het belang van toevoegen van huurwoningen voor ons ook heel erg belangrijk is, is het verwezenlijken van huurwoningen binnen dit plan voor ons geen reden om niet in te stemmen met dit plan. Eerder deze vergadering hebben we immers vernomen dat het toevoegen van huurwoningen op andere locaties zelfs met 100% wordt verwezenlijkt. In eerdere ontwikkelplannen waarover werd gesproken is inderdaad veel aandacht geweest voor het aangezicht van de S. En hierbij is destijds ook toegezegd dat het aangezicht niet zou kunnen worden vervuild met het later aanbrengen van verschillende bijgebouwen. We gaan ervan uit dat het voor dit plan hetzelfde geldt. Tot zover, dank u wel.
2: Dank u wel. Dan ga ik graag met het college wethouder verder voor de reactie.
5: Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik bespeur bij alle fracties wel eensgezindheid en geen kritische noten hieromtrent. En onderling is het ook geen behoefte, dus dan zal ik de vraag even beantwoorden. In die zin, ik ben natuurlijk zelf ook heel blij met deze ontwikkeling. Inderdaad, ook iets minder blij dat hier geen sociale huur in zit. Maar dat heeft u heel duidelijk in het raadsvoorstel kunnen lezen. En waarom dat hier toch niet mogelijk bleek. Omdat dit plan natuurlijk al jaren speelt en de initiatiefnemer in de gang is om rond te breien. En ik denk dat er nu heel mooi aanvaardbaar voorstel voor ligt. En dat bespeur ik hier ook in de raad. Nogmaals.

0: richting Pro. Geen sociale huur hier. En u hoopt dat in de volgende plannen daar wel, dat u dat wel terugziet. Natuurlijk, dat gaat ook gebeuren. Ik kan nog niet garanderen dat hierna elk plan dat daaraan gaat voldoen. Want er komen nog een aantal voorbij die al veel eerder zijn opgestart. Dus daar zal daar ook een rol nog spelen. Maar nogmaals, de bevestiging wat ik al eerder zei vanavond, we gaan er wel voor in die zin. Vanuit gemeentebelangen, of dat iets voor rollen betekent, nou ja, zoals ik er opgevallen heb, en dit geeft een uiteraard een stuk doorstroming. Hopen we dan uiteraard in het dorp Rolde dat mensen hier naartoe gaan en daar weer woningen achterlaten die dan ook weer door de jongeren gaan bezet en kan worden. Dus dat is altijd de hoop in dit soort trajecten. En ja, qua seniorenopgave, ja, ook die is er, die behoefte is en blijft er ook altijd wel natuurlijk. En er zal ongetwijfeld ook in de toekomst voor Rolde wel mogelijkheden zijn, denk ik. Want uit onze verkenningen zien wij daar zeker wel potentie in het dorp Rolde. CDA, de heer Stol, ik heb het in mijn bewoording neergezet. Eindelijk wordt iets aan een vuile puist gedaan. En daar schaad ik dit onder. En zeker is dat het geval. En dat er uiteindelijk gestart wordt. Dan hopelijk straks, na 1 oktober, dan hopen we met z'n allen. Participatie is inderdaad positief verlopen. Want ik ben zelf ook op die avond geweest, een groot deel. En ja, dat is vind ik wel heel belangrijk voor jezelf. Nou, het was natuurlijk nog hartstikke, maar dan kun je wel de sfeer proeven en ook al de reacties wat te waarnemen, hoe op zo'n plan gereageerd wordt. En die vond ik inderdaad die avond ook heel overwegend positief. Dan tot slot dan mevrouw de Groot. De aspecten die daar dan niet zo goed in het verslag terugkomen. Nou, dat gaat dan over betaalbaarheid. Nou, dat heeft u kunnen lezen. De woningen zijn voor 2/3 dan die in de categorie betaalbare koop. Voor de rijksnorm, de oude rijksgrens. Betaalbaarheidsgrens, sorry. De status. Nou, en de statuslening hebben we natuurlijk ook in ons pakket zitten. Dus hopelijk dat daar ook gebruik van gemaakt wordt. En duurzaamheid, nou, als ik naar het plan kijk, is dat vast zeker wel meegenomen. Want dat is ook de norm tegenwoordig in de bouw in zijn algemeenheid. Dat daar aandacht voor moet zijn. Nou, daarmee heb ik denk ik wel een reactie gegeven. Tot zover.
1: Dank u wel. Kijk de kring rond voor de tweede termijn. Ja, meneer Bulder.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik miste toch nog mijn opmerking voor het aangezicht van de S. Of dat nog wordt gewaarborgd voor.
1: Dank u wel. Voor de Groot.
3: Mijn beide vragen zijn beantwoord, maar ik heb er wel vervolgvragen over. Allereerst, wat is ook alweer precies de betaalbaarheidsgrens op dit moment? In de tweede plaats, als het gaat om duurzaamheid, als ik het goed heb begrepen, is de reactie van de wethouder, hier is vast en zeker wel rekening mee gehouden. En als ik zo'n reactie hoor, dan vraag ik me af waarom wij überhaupt doen aan iets van al die rapporten en verslagen die hier gedeeld worden om zo'n woningbouwproject mogelijk te maken. Dus ik zou daar graag een iets uitgebreidere reactie op willen.
1: Dank u wel, mevrouw Ploeger.
4: Ja, dank u wel. Allereerst hoor ik allemaal positieve verhalen, dus dat is mooi. Ik hoor wel een opmerking over jongeren, dat het plan goed is voor jongeren, een mooie kans. En dan denk ik inderdaad ook, wat is dan betaalbaar? Ik dacht dat het 400.000 ongeveer was. Nou, ik heb de tonnen zelf niet liggen als jongere, kan ik vertellen. Een starterslening is mooi, maar ik denk dat het dan nog steeds krap lastig wordt om dit plan voor jongeren ook geslaagd te laten zijn. Dus daar wel een kritische kanttekening bij.
1: Dank. Verder niet, tweede termijn. Dit houden we verder.
0: Ja, dank u wel. De norm die ligt zelfs nog iets hoger, mevrouw Ploeger. Die zit op 420.000. Daar kun je ook gewoon naar zoeken. Dat is een vastgesteld rijksniveau. Daar dienen wij ons aan te houden. Maar wellicht worden we gewoon een iets koper. Alleen ja, dat is een initiatiefnemer. Ik kan niet in zijn portemonnee kijken. En nog even terugkomen dan op het aspect duurzaamheid. Nou, ik bedoel te zeggen, de bouw in zijn algemeenheid tegenwoordig moet voldoen aan bepaalde normen qua duurzaamheid, qua energieverbruik, geen gas meer en dergelijke. Dus dat bedoel

0: ik daar meer mee? Dat zal mijn antwoord in die zin nog steeds zijn. En ten aanzien van nog wat ploegen. De jongeren, nou ja, natuurlijk, dus is er status geen, dus kunnen ze gebruik van maken. Of alle jongeren hier gebruik van kunnen maken. En ook voor deze type woning met die top prijzen. Nou, dat moet de praktijk straks uitwijzen. Dan wel, wat ik dus net zei, kunnen ze wel wellicht gebruik maken voor de doorstroming die dit hopelijk bevordert in het dorp. Tot zover.
1: Dank u wel. Ik zou het hierbij willen laten in het openierende deel. Op 1 oktober komt u natuurlijk terug in de besluitvorming. Dan gaan we door naar het volgende agendapunt. Dat is het omgevingsplan Vonderpad in Gieten. Ik zou nu bij de VVD willen beginnen. Jan van Martens, denk ik.
2: Ja, voorzitter. Mooie volgorde dit keer. Ook hier zien we een woningbouwontwikkeling wat ons betreft veel aanklopt. Allereerst de participatie, van open inloopavonden tot 1-op-1 gesprekken met bezorgde omwonenden. Het belangrijkste, het heeft ook daadwerkelijk tot aanpassingen geleid. Dit is wat ons betreft hoe participatie hoort te werken. En fijn dat wij als raad mee zijn genomen via een participatieverslag. Een voorproefje wat ons betreft voor hoe het straks zou moeten gaan landen in de participatieverordening. Al denkende terug aan de restbehandeling van zojuist. En dan wat betreft de planopzet. 90% valt in de goedkope of betaalbare categorie. En toch sluit de grondexploitatie zelfs zonder subsidie met een goed resultaat. Dat is een groot compliment waard aan het college. Juist omdat we zien dat elders woningbouwplannen met een groot aandeel betaalbare woningen onder druk staan. Omdat de exploitatie niet rondkomt. Welke lessen kunnen we hier als gemeente uittrekken en actief meegeven aan andere initiatiefnemers? Uit de benchmark blijkt dat een lokale behoefte van ongeveer 13 woningen is voor het dorp van Gietenveen, terwijl het project ruimte biedt aan 40 woningen. De VVD waardeert deze ambitie. Tegelijkertijd zien we ook een interessante vraag. Wat is het gedachtegoed van het college over fasering? In de grondexploitatie zien we weliswaar een financiële fasering, maar geen inzicht in de projectfasering. Is het de bedoeling om alle 40 woningen in één keer te ontwikkelen en uit te geven? Zo ja, heeft het college daarbij gekeken naar het effect van dit relatief grote aantal nieuwe woningen op de bestaande woningvoorraad en de woningwaarde van een dorp als Gieterveen? Zo nee, wat kunnen de toekomstige inwoners verwachten van hun leefomgeving? Hoe lang gaan ze leven in een bouwplaats? Dus wethouder, via de voorzitter, die ambitie van 40 woningen kunnen wat de VVD betreft zeker rekenen op steun. Kunt u ons toezeggen dat bij de verdere uitwerking ook goed wordt gekeken naar de fasering, zodat we niet alleen een aantal mooie woningen toevoegen, maar ook oog houden voor de leefbaarheid van het dorp en van de nieuwe inwoners.
1: Dank voor deze.
3: Ja, voorzitter. Ten eerste, Pro wil wel een compliment uitreiken richting het college. Dit is vanavond het derde woningbouwproject dat we bespreken. Ik kan me niet herinneren dat we het vorige periode, één avond, drie gingen bespreken. Dus u bent goed op weg. Alleen, ook dit punt is inderdaad een mooi initiatief. 40 woningen inderdaad. Het is natuurlijk voor een dorp als Gieterveen heel spannend. Maar we weten dat we daar al eerder met debattenavonden de inwoners uit Gieterveen hebben gehoord dat er ook daar gebouwd moet worden en dat er behoefte aan is. Maar ook helaas, hier zien we die 30% sociale huur net niet lukken, 20%. Dus we lokken eigenlijk toch wel een beetje een toezegging van de wethouder uit van nou, wilt u daar toch echt uw uiterste best voor gaan doen om toch ook hier die 30% te gaan halen. Daarnaast heb ik nog twee vragen over de brief van de provincie. Die stellen toch wel twee vragen in hun brief. En daar kunt u daar al antwoord op geven. Het gaat over rekening houden met de kenmerken en kwaliteiten van het cultuurhistorisch landschap. En inderdaad de balans op de woningmarkt. Tot zover, voorzitter.
1: Dank u wel, meneer Heijeman.
4: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, laat ik beginnen om te zeggen van dat er 35 gebouwd wordt in Gieterveen. Dat dat helder zijn. Kijken we echt naar het stedenbouwkundig plan, dan is het nou niet zo dat je zegt van, hé, wat spectaculair. Het is een moeilijk weinig. Misschien past dat een beetje in het Vinkoloniaal gebied, daar heb ik al iets over gelezen. Maar om nu te zeggen, dit is echt hoogstaand, denk ik, nou, daar ligt toch wel enige twijfel. Dan vervolgens kijk je naar die invullingen, dan zie je van die 40 woningen worden er 24-200 in kappers neergezet. Nou, dat geeft wel een beetje aan van dat het toch wel wat saai wordt. En ten aanzien van de vrijstaanden zien we slechts 4 vrijstaanden en vervolgens 8 huurwoningen en

0: heb ik ook niet echt een vervolg op gezien. Ik zie dat het met name aan de oostkant van het plan, dat daar de goedkope bouw zeg maar, plaatsvindt. En dan nog wat misschien naar het belangrijkste, voorzitter. Er wordt ons ook gevraagd om een grondexploitatie vast te stellen. Dat is ook de bevoegdheid van de raad. Maar de grondexploitatie die erbij ligt, dat is slechts één A4'tje. Die ligt vertrouwelijk, ligt die erin zagen. En dat bracht bij mij wel de nodige vragen. En die vragen die heb ik gesteld aan de wethouder. En ik heb de antwoorden gekregen. Maar eigenlijk is het jammer dat het op die manier moet. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat je een grondexploitatie voorgelegd krijgt. Dat vertrouwelijk. Waarbij wel een goede toelichting behoort. Om daarmee te kijken van... hoe zit het nou precies in elkaar? Want ik kijk even naar mevrouw. Mevrouw Waters, ja. U zegt van dit is een grondexploitatie, dat is een voorbeeld. Nou, ik zou graag eens een keer met u samen naar die grondexploitatie willen kijken. Om te zeggen, wat zijn de bijzonderheden in deze exploitatie? Voorzitter, onze oproep is ook van, als dit soort plannen weer aan de raad worden voorgelegd, probeer dan ook die informatie wat uitgebreider te doen, opdat wij daar ook een goede afweging kunnen maken om ja te zeggen tegen een grondexploitatie. Dat zal in dit geval ja zijn, maar het is mooier als we dat wat uitgebreider voorgelegd krijgen. Dank u wel.
1: Dank u wel. En mevrouw Martens, zullen we reageren?
2: Ja, voorzitter. Het is even zoeken hoe ver we kunnen gaan met een stuk wat natuurlijk besloten voor ligt. Maar ik hoorde een vraag hier tegenover mij. En ik ben dan toch wel even benieuwd of de heer Heijman niet deelt dat het belangrijkste getal eigenlijk gewoon onderin staat. En dat we daar een groen kleurtje zien in plaats van een rood kleurtje.
1: Heijman.
0: Dat klopt helemaal. Maar in datgene wat erboven staat, daar staat iets niet.
3: U gaat een keer een kop koffie drinken. In Den Haag zijn ze ook liters koffie aan het drinken. U gaat het ook doen. En dat levert vast mooie dingen op. Wistel.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. Ook bij het Vondelpad in Giesveen ligt voor ons betreft een mooi plan voor. En misschien is het goed om eerst even te kijken wat dit plan daadwerkelijk oplevert. We hebben het over 40 woningen, onder 8 sociale huurwoningen en 24 betaalbare koopwoningen. Daarmee wordt er gebouwd voor verschillende doelgroepen. Er komt er ook voor de mensen die in Giesveen willen blijven wonen meer perspectief. Wat het CDA belangrijk vindt is dat de gemeente hier zelf de grondexploitatie in handen heeft. Daarmee houden we als gemeente invloed op de ontwikkeling van dit gebied. Dat biedt kansen, maar brengt ons natuurlijk ook de verantwoordelijkheid met zich mee. En daarom hebben we 2 vragen aan de wethouder. Ik begin ook over de grondexploitatie. Als we kijken naar het uiteindelijke resultaat, €147.000, vragen wij ons wel af of de wethouder, gezien de omvang van dit project...
5: Er staat een slotje voor.
4: Oh, sorry.
5: En dat betekent, dus ik weet niet wat u verder, hoe diep u verder daarop ingaat, maar dat is niet helemaal de bedoeling.
4: Oké. Ik heb alleen een vraag over de grondexploitatie dan is, want ja, er wordt ook gezegd dat het een behoorlijk, een nat stuk is. En de vraag is, als er dan extra kosten daarbij opkomen, hebben we dan genoeg aan het geld wat daar staat? Dus dat is een vraag aan de wethouder. Dus en dan is het hier wat betreft, daar kom ik weer terug op de €7.000 van Prinsjesdag. Nou, als we die erbij op kunnen stellen, dan hebben we al 7 keer die 28 woningen, dan komt er een behoorlijk bedrag bij. Dus dat zou misschien een mooie toevoeging wezen. En op de tweede vraag gaat over de woningbouw. We bouwen uiteindelijk voor de inwoners van onze gemeente en van onze dorpen. Kan er ook bij de gronduitgifte rekening worden gehouden met mensen uit Giesveen en de omgeving die er graag bij willen wonen? Is dat ook mogelijk? Dat is ook een vraag aan de wethouder. Maar voor de rest staan we positief tegenover dit plan. Dank u wel, voorzitter.
1: Dank u wel. Mevrouw de Groot.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Alweer een mooi plan voor woningbouw, betaalbare woningen. Uitgebreid participatietraject met een uitgebreid verslag. En wat we daarin kunnen zien is dat de ontsluiting, hoewel die heel erg zorgvuldig gekozen lijkt, dat het is ons niet helemaal duidelijk of de manier waarop die nu gekozen is, of die nu ook door iedereen geaccepteerd wordt. Dus dat iedereen zich daarin kan vinden. Dat is nog een openstaande vraag voor ons. Die betaalbaarheid. We hebben het zojuist gehad over betaalbare koop. In dit voorstel gaat het over goedkope koop. Ik ben benieuwd waar dat voor staat. Tot zover.
1: Dank u wel. Ook hier de verantwoording voor wethouder verder.

0: Ja, dank u wel, voorzitter.
1: Nou ja, ik begreep met de opmerking van mevrouw Neesen, dat doet mij natuurlijk deugd. En dat heb ik voor mij ook voor het reces nog beloofd. Dat ik maar heel veel plannen naar de reces zou komen. Nou ja, goed, mijn voorgangers, onze vorige college, hebben in die zin gezaaid en wij oogsten nu. Zo zie ik het wel, dus dat is alleen maar mooi en toejuichen voor onze gemeente. Nou, dus ik bespeur in het algemeen ook hier goede reacties op het plan, met hier en daar een kanttekening. Nou, die kanttekening die ga ik even belangs, voor zover ik dat mee heb gekregen. De VVD, nou, goede participatie. Inderdaad, daar ben ik toen trouwens zelf niet geweest. Dat vind ik altijd wel jammer, maar ik heb daar ook gelezen dat het daar goed verlopen is. Exportatie, nou ja, positief. Nou, inderdaad. De facering, nou, zoals je ook hebt kunnen lezen op de site bij ons, is momenteel ook alvast de aanbesteding parallel hieraan gestart. In twee delen. Deel 1 is inderdaad meer het oostelijk deel met ook de sociale woningbouw erin. En het westelijk deel, dat is, wordt in twee delen uitgezet in de markt. Dus we laten ook even aan de markt over waar ze mee komen, qua invulling en ook qua uitstraling. Dus ja, als de heer Heijman nog zegt, ja, het is een beetje saai, nou goed, het zou kunnen, maar ik hoop dat dat wel teniet wordt gedaan door ontwerpen die de markt dan straks hopelijk aandragen. Maar dat moeten we even afwachten. Dus in die zin, dat... 20% sociale huur. Pro, ja, klopt. Hier halen we 30% net niet. Maar ook dit plan loopt natuurlijk heel lang. Het is ook ons sinds lange tijd, voor mij sinds Noordgedacht, weer onze eerste eigen ontwikkeling in die vorm. En Hul in het oorsprong was voor mij niet eens de bedoeling om hier sociale huren mee te nemen. Maar gegeven is de volmacht toch netjes aangehaakt. Dus dat vinden we alleen maar mooi. Dus uiteindelijk heeft dat toch geleid tot die 8 sociale huurwoningen die nu erin meegenomen is. Ja, het antwoord op de brief van de provincie moet ik er zullen blijven, maar goed, ik kan er volgende keer weer terugkomen als u het niet erg vindt, want dat is helemaal te inhoudelijk, die heb ik niet zo paraat. Nou, gemeentebelang en exportatie en jammer is dat de toelichting dan mist. Nou, voor de volgende plannen gaan we daar zeker rekening mee houden, maar ik kan ook nog wel aanbieden, over 2 weken staat hij weer op de rol. U kan altijd vertrouwelijk ten eerste nog inzien. In die zin, als u daar behoefte aan heeft, en dan kunt u misschien samen met mevrouw Martens daar nog mooi over babbelen. Dus dat hebben we dan 2 vliegen en 1 klap, wat mij betreft. En de opmerking van de heer Stol, heb ik dat goed gehoord? Een nat stuk, had u het over? Van
2: het netstuk? Nou ja, dat er problemen kunnen zijn met de waterhuishouding.
3: Is dat verder?
1: Juist, nee. Nou, kijk, ook naar het bouwaspect bouwrijp maken is in het voortrekken goed naar gekeken. En die kosten zijn uiteraard op geld gezet en geraamd. En die zitten uiteraard al in verwerkt. Daar is goed naar gekeken en al rekening mee gehouden. En wordt er dan nog gebouwd voor eigen inwoners? Nou, in die zin dat de volmacht erin bijdraagt, die, via die weg zien we mogelijkheden. En ook wordt de rest, de verkoop, wordt bij de makelaar belegd. En dan kom ik dan nog even terug op de facering. De facering wordt wel in 2 delen momenteel uit, of aanbesteed, zeg maar. Maar de verkoop die is belegd bij een makelaar en die heeft aangegeven dat er heel veel behoefte is. Dus in de basis wordt alles wel zoveel mogelijk in 1 keer, keer aangelegd en gebouwd. Omdat daar kennelijk toch heel veel behoefte is naar de smaak van makelaarij en omgeving hier. Dus ja, daar gaan we dan op dit moment dan ook even vanuit voor het dorp. En daarmee zijn ze relatief dan kort in de bouwperikelen verzeld raken ze dan. En de 7000 euro, waar ook hier weer aan de orde is, meneer Stol, dat gaan we hier uiteraard dan ook dankbaar gebruik van maken als die mogelijkheid hier ook is.
3: In een ogenblik, ik zag mevrouw Martens het woord vroeg. Mevrouw Martens.
4: Ja, voorzitter. Ik hoorde de wethouder gelukkig net al even wat meer aanvullen over onze vraag wat betreft versering. Maar nog steeds ben ik wel een beetje zoekende, want het

0: Het staat nog wel op aannames. Ik hoor een wethouder of een makelaar die veel kansen ziet. Nou, dat is natuurlijk mooi, dat juichen we ook toe. Maar het is nog wat passief. Wat gaan we als gemeente doen als het balletje niet de goede kant op lijkt te vallen? Wordt dan daadwerkelijk nog steeds alles in één keer gebouwd? Hoe gaat het er voor de nieuwe inwoners uitzien wat betreft hoe lang ze in een bouwlocatie werken? Want het is nu grond van ons als gemeente. Het gaat straks via een tender naar verschillende projectontwikkelaars. Dus ik ben een beetje op zoek naar hoeveel grip en hoe actief we zelf als gemeente hier denken naar te gaan kijken.
1: Dank u wel. Is dat verder?
2: Nou, wat u zelf zegt, hè, het is ons grondgebied en ons project. Dus in die zin zijn we daar zelf in de lead hoe wij dat willen gaan doen. Hè. Nogmaals, de basis is wel in één keer. Mocht na verloop van tijd of in de basis in het begin aanleidingen zijn van hey, dit gaat nog alsnog niet worden, dan kunnen we daar zelf ingrijpen. Uiteraard in overleg met de markt. Maar dan zal het niet zo zijn dat er gefragmenteerd hier en daar eens een keer woning gebouwd wordt. Want dat beeld heeft u waarschijnlijk dan voor ogen en ik ook. En dat willen we dan niet.
1: Volgens mij maar de vraag van de Groot nog niet beantwoord.
2: Nee, ik zou even willen verzoeken als u die wil herhalen, want ik was eventueel afgeleid, excuus.
1: Van de Groot.
0: Ja, het was een hele verzameling vragen, zoals met elkaar. Mijn belangrijkste vraag ging over de ontsluiting. Die lijkt heel zorgvuldig gekozen, maar wat niet helemaal duidelijk wordt is of iedereen zich uiteindelijk ook kan vinden in de gekozen variant. En mijn tweede vraag ging over betaalbare koop. Hier is het goedkope koop. Is er een verschil? En zo ja, wat is dan het verschil? Tot zover.
1: Dank u wel. Is dat verder?
2: Ja, dank u wel. Ja, ten aanzien van de ontsluiting heeft u kunnen lezen. Er is een zienswijze destijds op ingediend. En daar zijn we aan tegemoet gekomen. En in goed overleg is de wijze van ontsluiting op de Veenakkers. Ja, op de Veenakkers is in goed overleg met de buurt. En zeker met degene die de zienswijze heeft ingediend opgelost. Dus dat is ook in de vorm van beplanting. Dat ze dan geen directe last hebben van de koplampers en van het verkeer vanuit dat plan. Dus dat is in goede harmonie opgelost. De betaalbaarheid, moet ik even spreken, goedkope koop, dat is geen werkelijke term. Het komt uit onze grondprijzenbrief. Het betreft woning voor maximaal vrije naam van 330.000.
1: Dank u wel. En ik begrijp dat u zegt van ik reageer nog even op de brief van de provincie. En het is op zich handig om het even schriftelijk te doen voor de volgende vergadering. Ik kijk in tweede termijn of er behoefte is op dit moment niet. Dan zijn we aan het einde gekomen van ook dit openierende blok. Ook dit onderwerp staat op de agenda van 1 oktober. Ik sluit deze vergadering. We zien elkaar natuurlijk morgen als raad en commissieleden bij Breeland om ook met elkaar weer verder te praten over onze wijze van samenwerking. Vanavond dank voor ieders inbreng en betrokkenheid en voor zometeen wel thuis. Ik sluit de vergadering.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

adverteren op Radio AN Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioanhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar.

0: Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een sneldraaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan er maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
5: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioanhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 10:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e.

0: Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan er maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Lunze, de lokale omroep van de gemeente AN Lunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera, met CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
5: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars. Doneer op bartimeusfonds.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.

0: geluid van Radio Aenhuze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio Aenhuze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield een man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak.

0: van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Mobiel. Het geluid van Radio AN Leuzen. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Leuzen.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48e, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

0: Centinaro bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Socutera, brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
4: Radio A. en Hunze.

Ik heb mijn drang, ik heb mijn zo, ik heb mijn luchtkasteel. Als ik de noor zit, dan zie ik dat mijn spiet. Geluk zit in feit, daar kan alles zijn in. Met oog, met vingertop en met mijn verstand. Maar daar ben gaand, daar zo blind als een piep bin. Daar stond u.

Ik wil even stilstaan wie het feit dat ik gelukkig ben. Zucht de wereld roem, zucht wat nu ver is en wel. Ik heb idioot, ik heb een zwakheid.

Met open vingertop en met mijn verstand. Moeder bin hand, daar is een blind als een pier bin. Daar stond een kiep met open dichter.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioanhunze.nl.

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield een man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
5: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens.

0: begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

kunnen daarom een draaiorgel. Dat is leuk. Even draaien, hoor. Dat is wel een liedje. Dat is wel van mij. Dat lijkt me wel wat. Kan wel wat sneller. Even.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 2:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of het gaat om de aangehouden man is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. In die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
4: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars. Doneer op bartimeusfonds.nl.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A.